0: 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Je handen zijn warm, je lippen zijn zacht. Je

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilig. Betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ah!
9: Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl. De omroep van

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
5: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
4: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
6: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
4: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KA20.nl.
13: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
14: Welkom bij Nieuwsboulevard met vandaag in de uitzending. Blijft de historische eendenkooi in Warmond in beheer van de stichting die het terrein onderhoudt. De bruikleenovereenkomst is door de gemeente Teilingen met 10 jaar verlengd. Vertelt bollekweker Klaas Hogevorst uit Noordwijkerhout over een bijzondere proef die volgend jaar op zijn kwekerij plaatsvindt. Daarbij worden technieken gebruikt die oorspronkelijk in de ruimtevaart gebruikt worden. Ook gaan we langs bij de Nederlandse Kustdagen, die deze week werden georganiseerd in Theater de Muze in Noordwijk. Dit en nog veel meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
2: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
14: Het CBR heeft Hotel van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen. Naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark de Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Katwijk organiseert opnieuw de actie Bollebaas. Het doel van de actie is om buurten groener en kleurrijker te maken. Inwoners en organisaties kunnen een plek aanmelden die wel wat meer groen kan gebruiken. Het beste idee krijgt de titel Bollebaas 2026. Op die plek worden dan 1000 bloembollen geplant. Ook scholen kunnen dit jaar meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld een plan indienen voor meer groen rond het schoolgebouw of op het schoolplein. De school of klas met het beste idee wordt Bollebaas Junior. Aanmelden kan via de website van de gemeente.

0: De eendenkooi in Warmond blijft de komende 10 jaar in beheer van de stichting die het historisch terrein onderhoudt. De gemeente Teylingen heeft hiervoor een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met wethouder Frans Nedersticht. Maar eerst voorzitter Leonard van Zonneveld bij de ondertekening.
1: Is sinds 17, 18 jaar een stichting geworden. Daarvoor was hij nog gewoon commercieel en werden de eenden gevangen voor de bout, zoals dat heet, voor het vlees. En nu is het stichting voor het behoud van het cultureel erfgoed. Wordt gedaan met een kleine 30 vrijwilligers. En die zorgen ervoor dat het draaiende blijft en het onderhoud wordt gedaan.
2: Als we het hebben over draaiende, betekent dat het vangen van eenden?
1: Er worden inderdaad nog eenden gevangen. Alleen die worden niet meer gedraaid, zoals dat heet. Vroeger draaiden ze de eenden de nek om en dan werden ze gegeten. Dat wordt helemaal niet meer gedaan. Ze worden alleen gevangen nu en geringd. Zodat er nog een belang bij is waar de eenden eindigen. Op waar ze zich gaan nestelen, verblijven.
2: Is dat dan de taak van al die 30 vrijwilligers?
1: Nee, de grootste taak is eigenlijk het onderhoud. Want er zit heel veel onderhoud. Het is 2 hectare met veel bomen, veel bossage, veel gras moet er gemaaid worden. Dus dat is eigenlijk de grootste taak van de vrijwilligers.
2: Ja. En waarom is dit zo'n plek om te behouden? Van wat voor werkzaamheden zijn hier allemaal?
1: Nou, ik denk als je de gemiddelde Nederlander vraagt, weet jij wat een eendenkooi is? Dan weten heel veel mensen, hebben geen idee wat een eendenkooi is. En dan moet je ze gaan vertellen wat het is. Dus dat is wel een stukje historie van Nederland. In Nederland komen de eendenkooien eigenlijk vandaan. Die zijn een beetje Europa in gegaan vanuit Nederland. Dus het is heel belangrijk, vinden wij, dat die eendenkooien bestaan blijven.
2: Ja. Hoe voelen jullie over het nieuwe contract? 10 jaar, best een groot getal?
1: Ja, fantastisch natuurlijk dat de gemeente hierin meegaat. En ze sponsoren ons ook financieel nog een stukje. Dus we zijn heel, heel blij met de gemeente Teylingen.
2: Ja. Hoe ziet de volgende 10 jaar eruit voor de eendenkooi?
1: Zoals we de afgelopen periode hebben gedaan. Veel onderhoud en zorg ervoor dat er ook mensen hier naartoe kunnen komen. Dat is ook belangrijk. Die kunnen kijken hoe een eendenkooi werkt. Dus kijk op de site en daar kun je zien wanneer je een bezoek kan plannen.
2: Hoe komen jullie aan vrijwilligers?
1: We hebben een kleine 30 vrijwilligers en we doen het werk met die mensen. Maar het zijn meestal iets oudere mensen. Dus we kunnen echt nog heel goed vrijwilligers uit de buurt gebruiken. Dus voor de dinsdag en de zaterdag zoeken wij vrijwilligers die onderhoud willen doen of iets met de eenden willen gaan doen.
2: Ja, wethouder, we staan bij de eendenkooi. Best een bekend begrip. Kan jij een beetje uitleggen wat de eendenkooi is?
3: Het is heel belangrijk cultuurhistorisch stuk van Teylingen. Het bestaat echt al 400 jaar. Het waren ook voorheen waren er altijd bijzondere regels dat je in een paar 100 meter afstand mocht ook niks, mocht ook geen verstoring plaatsvinden. En het is niet alleen een cultuurhistorisch, maar vooral ook natuurhistorisch echt een heel belangrijk gebied. En dat zie je eigenlijk ook als je hier rondloopt. Er gebeurt van alles op het gebied van biodiversiteit. Er groeit hier van alles. Het is hier hartstikke stil. Want in het midden van de eendenkooi ligt ook een grote vijver. En dat is gewoon een soort stiltegebied eigenlijk. Dus je kunt bijna wel zeggen dat het mooiste stukje Teylingen is dat we hebben.
2: En dit is een contract voor 10 jaar. Waarom nemen jullie zo'n groot getal aan? Een 10 jaar contract?
3: Nou, het vorige contract was ook 10 jaar. Ik denk dat de gemeente onderschrijft hiermee eigenlijk ook de samenwerking met de stichting, de eendenkooi. We spreken vertrouwen uit. En dat we ook zien dat hier gewoon goed werk geleverd wordt. Niet alleen door de stichting, maar ook door de vrijwilligers en de inzet die hier gepleegd wordt. Dus het is echt een blijk van waardering ook van de manier waarop hier gewerkt wordt.
2: Want hoe werkt die samenwerking?
3: Nou, zij beheren dit, hè, dus ze hebben het min of meer in een soort bruikleenconstructie zitten. Het is natuurlijk een natuurgebied wat bij de gemeente Teylingen hoort. En eigenlijk is het leuker om dat aan inwoners te laten, om dat te onderhouden. En zolang dat goed gaat, en dat gaat hier heel erg goed, dan is dat natuurlijk een hartstikke mooie oplossing.
2: Hoeveel zijn jullie daarvoor kwijt in zo'n 10 jaar of in een jaar?
3: Nou, we hebben wel besloten om het bedrag dat we aan de stichting geven wat op te hogen. Maar het gaat over een paar duizend euro per jaar. En dat gaan we wel iets ophogen. Dat staat ook in het contract voor de komende jaren. En dat heeft te maken met natuurlijk de oplopende kosten. De afgelopen jaren is daar ook geen verhoging in toegepast. Dus dat werd eigenlijk altijd ook.

0: De bollenteelt heeft tijdens het droogseizoen veel warmte nodig. Die warmte wordt nu vaak nog opgewekt met aardgas. Maar bij bollenkwekerij Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhout wordt straks een hele andere manier getest. Bollen drogen met ijzerpoeder. Een techniek die afkomstig is uit de ruimtevaart. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat vraag ik aan eigenaar Klaas Hogevorst. Goedendag Klaas. Hoe werkt dat precies, warmte maken met ijzerpoeder?
1: Dag Nick. Dat is een redelijk eenvoudig proces. Het is ijzer in poedervorm. En als je dat op de juiste manier verwervelt, dan kan je het verbranden. Lijkt een beetje op melkpoeder als je dat van boven naar beneden gooit en je houdt een aansteker om, doordat je dan een vlam krijgt. Dat is met de ijzerpoeder ook.
0: Ja, want die techniek die is oorspronkelijk dus ontwikkeld voor toepassing in de ruimtevaart. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen dan? Om dat toe te passen ook bij bollen?
1: Ja, dat is samenloop van omstandigheden. Op zich zijn wij als bedrijf al een aantal jaren aan het oriënteren van hoe kunnen we nou het gasverbruik omlaag krijgen? Nou, daar zijn we redelijk succesvol mee geweest. We drogen ook met kaslucht en we hebben energiezuinige ketels geïnstalleerd. En ik denk dat de laatste 25 jaar hebben we zo'n 60% bespaard op gas en ook op elektra. Maar de laatste stap in de energietransitie om helemaal van het gas af te gaan, ja, daar liepen we eigenlijk een beetje op vast.
0: Ja,
1: omdat wij specifiek echt hoge temperaturen nodig hebben en eigenlijk de alternatieven met warmtepomp of aardwarmte allemaal met wel lage temperaturen werken. En daardoor zou je een hele dure investering moeten doen in je installaties. Ja, dus bij een bestaande bollenbedrijf is dat eigenlijk niet uit te rekenen.

0: De aanschaf van de machine, maar dat is ook de hele ontwikkelingsproces die eromheen hangt. En daar zitten allemaal natuurlijk, het zijn allemaal dure mensen die zich daarmee bezighouden. Knappe koppen, terecht. Dus daar zit wel heel soortje spuste machine, maar de ontwikkelingskosten eromheen, die gaan, dat kost ook wel geld. Ja.
1: Want zo'n machine dan, hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, het is in principe gewoon een hele hoge toren, zeg maar een buis. En daar wordt de ijzerpoeder van bovenaf ingegooid. En op een bepaalde manier verspreid dat hij er goed door de lucht in gaat. En dan is hij dus wordt het aangestoken. En dat is een brandende koker waar het ijzer dus in verbrandt. Ja. En dat zakt dan daarna weer naar beneden.
1: Nou ja, deze nieuwe droogtechniek, die wordt tijdens 2 droogseizoenen getest. Wanneer is die proef voor u geslaagd?
0: De proef is geslaagd als die 1-op-1 samenwerkt met mijn bestaande installatie. Ja. En in principe gaan we ervan uit, we kunnen hem zo 1-op-1 aansluiten op mijn bestaande warmtenet. En dan moet die machine alleen dus zo gaan draaien dat als ik warmte vraag heb, dat die machine ook precies kan leveren wanneer en wat ik nodig heb in capaciteit. Maar, en dat kan een hoge capaciteit zijn, maar ook een lage capaciteit. Dus al die verschillende omstandigheden moet die goed kunnen werken. De werking van de machine is dus het ijzerpoeder wat dus beneden valt. Dat is dan geoxideerd. Dat is helemaal roestpoeder. En het mooie daarvan is dat we die, dat is een zuurstofverbinding, die kunnen we met waterstof ervan afhalen van het ijzer. En als je dat zuurstof er weer afhaalt, dan hou je dus een schoon ijzer over. En zodoende hebben we weer een nieuwe brandstof om weer opnieuw te verbranden. Dus het is eigenlijk een recirculaire brandstof zonder dat je CO2 bij je vrijkomt. Want het regenereren van het ijzerpoeder, dat doen we met juist de stroom die we veel hebben van de windparken en van de zonnecollectoren. Zodat je eigenlijk de stroom waar we nu van zeggen, daar kunnen we niks mee, dat we die wel kunnen gebruiken. En dat niet alleen dat, we kunnen hem opslaan. En op het moment naar buiten brengen als dat we hem nodig hebben.
1: Okay.
0: En dat gaat natuurlijk verder als alleen de bollensector, want eigenlijk is dat een soort van missende link in de energietransitie waar we ook in zitten. We hebben natuurlijk zonnepanelen waarvan we overdag natuurlijk lekker energie hebben, maar 's nachts niet en in de winter ook niet. Dus nu kunnen we de energie opslaan en dan kunnen we heel lang bewaren en op het moment gebruiken dat we dus nodig hebben.
1: Okay, helder. We zijn benieuwd naar het resultaat. Klaas Hogevorst van Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhouten. Bedankt voor de uitleg.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bewoners van het Ridderhof en de Hein-Baderstraat in Sassenheim hebben woensdag nieuwe buur- en buurtbankjes gekregen. De ontmoetingsplekken zijn mogelijk gemaakt door voormalig wethouder Reni Wietsma, die haar afscheidscadeau voor 4 bankjes in de gemeente heeft gebruikt. Het Ridderhof is gekozen vanwege de betrokkenheid van bewoners, die al tientallen jaren gezamenlijk activiteiten organiseren. Kinderen uit Lisse hebben woensdagmiddag tijdens de feestweek aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. In de speeltuin Kindervreugd zijn spelletjes georganiseerd en bij de bibliotheek hebben kinderen een puzzeltocht kunnen doen. Ook hield een poppendokter een spreekuur en is bij Fioretti met Lego gespeeld. Daarmee bood de feestweek op woensdagmiddag verschillende activiteiten speciaal voor jonge bezoekers. Een bewoner van het Prins Hendrikkanaal in Katwijk heeft bij de gemeente zijn zorgen geuit over het historische karakter van de binnenhaven. In een brief stelt de bewoner dat steeds meer schepen niet meer passen bij het beeld van de historische kade. Volgens de bewoner worden sommige schepen vooral gebruikt als woonboot of vaste ligplaats. Daardoor zou de cultuurhistorische waarde van de haven afnemen. Ook meldt hij overlast van fietsen en geparkeerde auto's. De bewoner heeft gevraagd om strengere controles op straat en uitstraling van de schepen. Daarnaast vraagt de inwoner om de rol van Stichting De Katwijker Motor, de beheerder van de binnenhaven, opnieuw te bekijken.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en de Meer is een ongeluk gebeurd. Er is daar op dit moment maar 1 rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint fris, met temperaturen rond de 10 graden aan de kust. In de ochtend is het droog en schijnt de zon. Er is weinig bewolking. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 21 graden en blijft het zonnig en droog. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. In de avond blijft het helder en droog. De temperatuur daalt geleidelijk tot 12 graden. We geven u ook alvast een tipje van de sluier voor de weersomstandigheden van komend weekend. Zaterdag is wat bewolkter dan vrijdag. Toch is er ook geregeld ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt in de middag van naar ongeveer 20 tot 22 graden. Plaatselijk kan er dan een beetje regen vallen. En de wind is zwak tot matig. In de avond neemt de temperatuur langzaam af. Zondag is er afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt in de middag op tot ongeveer 21 graden. Daarmee blijft het vooralsnog warmer dan normaal in eind september.

0: De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten organiseerde woensdag en donderdag de Nederlandse Kustdagen in Noordwijk. Het evenement speelde zich af rondom Theater de Muze en het reddingsstation van de KNRM. Gedurende de 2 dagen waren er verschillende kennissessies over kwesties die spelen in kustgemeenten. U hoort hierover een interview met Arend-Jan van der Vlucht. Hij is directeur van de organisatie achter het evenement, Kimo VNKG.
1: Jullie luisteraars die zullen misschien wel denken, wat gebeurt er allemaal in en rond de Muze en het KNRM-gebouw? Maar dat zijn inderdaad de Nederlandse Kustdagen. Dat is een evenement waar alle betrokken partijen, zoals gemeentes, ondernemers, overheden, kennisinstellingen bij elkaar komen en de thema's voor de toekomst en ook de huidige dingen die langs de kust allemaal spelen bespreken. Dus we geven voorlichting, deelsessies, mensen kunnen zelf inbreng leveren. We hebben ook een plein met, dat is dan een tent bij het gebouw van de KNRM. En in het gebouw van de KNRM hebben we allemaal ondernemers of ja, waterschappen die daar met een standje staan waar dat mensen ook informatie kunnen halen, zeg maar. Dus het zijn echt wat er langs de kust gebeurt, dat komt allemaal samen bij de Nederlandse Kustdagen.
0: En die thema's voor de toekomst, wat zijn die dan?
1: De belangrijkste thema's, dat is denk ik zeespiegelstijging. Dus de opwarming van de aarde, dus steeds minder rivierafvoer. En er komt steeds meer water aan de buitenkant, de zee stijgt, zeg maar. Dus verzilting, dus er komt steeds meer zoutindringing. Zeker voor hier in de Duin- en Bollenstreek, een heel belangrijk thema, omdat de bollen natuurlijk echt zoet water hebben om te groeien. En langzaam komt het zout steeds meer naar binnen. Dat is echt een uitdaging. En sowieso, als de zeespiegel stijgt, hoe houden we Nederland veilig? Dat zijn eigenlijk wel, denk ik, de grootste uitdaging waar we met elkaar een antwoord op moeten verzinnen. We hadden vanmorgen in een plenaire sessie in de Muze ook de Delta-commissaris erbij. Dat is de Rijksadviseur, dat is iemand die dat hele programma rondom zeespiegelstijging en zoetwatervoorziening trekt. En nou, hij zei netjes, jullie kunnen allemaal nog wel gaan slapen. Maar we moeten wel heel goed na gaan denken over wat voor keuzes we nu gaan maken om over 20, 30, 40, 50 jaar gewoon voor de volgende generatie ook nog wel hier in deze badkuip. Want dat zijn we natuurlijk eigenlijk. Hè. We liggen natuurlijk veel te laag, maar we kunnen blijven doen wat we doen.
0: Ja, en waar zijn deze kustdagen dan voor bedoeld? Is dat vooral dan voor mensen om inspiratie op te doen? Of is het ook echt om problemen op te lossen? Hoe moet ik dat een beetje zien?
1: Nou, ik denk dat dat beide is. En de laatste is een netwerk. Dus mensen komen elkaar gewoon hier tegen. We hebben natuurlijk heel veel vergaderingen. Dus vanuit gemeentes, provincie, rijk, met ondernemers. Dat is natuurlijk niet, laten we zeggen, vergaderingen zijn niet altijd gezellig. En dat is het hier wel. Dus we hebben een ongedwongen sfeer. We hebben vanavond ook nog een netwerkevent. Dus we vanavond in de beachclub Witzand komen we ook nog bij elkaar. Met wat eten erbij. En dan zie je dat mensen elkaar echt opzoeken. En gewoon onder het genot van een hapje en drankje ook de problemen bespreken, zeg maar. Of wel met elkaar gewoon in gesprek zijn. En in vergaderingen wordt, vind ik sowieso, dat zie je in de politiek ook wel terug, we verharden, zeg maar. Hè. We krijgen allemaal standpunten. En op dagen als kustdagen, dan zie je dat iedereen wel, dat verbroedert eigenlijk. We zijn gewoon met elkaar om te proberen gewoon het goede te doen. En ik denk dat wel, dat geeft ons in ieder geval een heel goed gevoel. En ik denk dat we dat met die kustdagen wel moeten zien te behouden. Dus je hebt vergaderingen, daar moeten besluiten genomen worden. En in de kustdagen en op een leuke manier moeten we proberen gewoon de thema's, ik wil niet zeggen lucht te houden, luchtig. Want we zijn zwaar genoeg, maar wel met elkaar gewoon op een leuke manier te bespreken. En niet allemaal in je eigen standpunt blijven hangen.
0: Tijdens de Nederlandse kustdagen werd ook een prijs uitgereikt voor het beste kustinitiatief van 2026. Straks hoort u een interview met de winnaars. Blijf luisteren dus.

0: Wie heeft het beste kustinitiatief van 2026? Een aantal genomineerden pitchten tijdens de Nederlandse kustdagen hun idee. Uiteindelijk koos het publiek een winnaar. De Noordwijkse strandrups ging er met de prijs vandoor. U hoort een interview met vrijwilliger Herman Meivogel.
1: Het is een kampioenschap, zou ik haast zeggen. Echt, ik heb met mijn club hier best kampioenschappen meegemaakt. Maar zo voelt het ook. Hè. Je gaat de wedstrijd in en je krijgt 60 seconden om je boodschap te brengen. Nou, voor de strandrup kan ik wel 20 boodschappen bedenken die mooi zijn. Maar ik moest er 2 of 3 uithalen. En dat is kennelijk gelukt, want 35% van de stemmen, dat was heel mooi.
2: Ja. Nog even de strandrups. Ik denk dat veel mensen uit Noordwijk dat ze hem wel kennen. Maar kan je nog een keer uitleggen, wat doen jullie nou precies?
1: Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich richt op mensen die een handicap hebben. Die mensen zijn dermate gehandicapt dat ze kunnen niet overal komen. En dat is het verschil wat wij met de strandrups maken. Bij de betonnen rand van de strandafrit houdt het bijvoorbeeld voor een hele hoop mensen op, kunnen zij niet verder. En met onze strandrups laden we ze in en gaan wij 500 meter verder naar een stuk strand waar mensen uit kunnen stappen. Waar ze het zand kunnen voelen, waar ze het water in kunnen, pootje baaien en dat soort dingen. Ze staan zelfs met rolstoelen in het water om deze ervaring mee te maken. En ik kan je vertellen, zelfs mensen die behoorlijk dementeren. Als je die in het water zet, dan zie je een vreselijke glimlach op hun gezicht komen. Ja. Want ze herkennen dat. En dat is zo mooi. Dat is, dat geeft ons vrijwilligers. En we zijn met een man of 40. Ja, dat geeft ons zoveel voldoening. Dat je, elke week ben ik op de strandrups te vinden.
2: Ja, precies. Inderdaad. Want jij bent een van de bestuurders. En je doet dat met een groep van 40 mannen, hè? Vertel je.
1: Er zijn 40 vrijwilligers. Zowel voor de strandrups, maar ook voor de waterrups. De meeste doen, een aantal doen alle twee. Ik doe alleen de strandrups, omdat mijn hart ligt toch wel bij de zee, bij het strand, bij de duinen. En ik mag ook graag mensen in groepen het een en ander vertellen. Dat gaat op de waterrups ook wel. Alleen daar is de setting is heel anders. Dan zit je op lange banken en zo. En hier zit een staak voor een groep. De rollrups, dat is iets dat is elektrisch. Dat kunnen mensen helemaal zelf doen. Dan kan je op dezelfde tijd dezelfde route maken. Maar met de strandrups is het mooie gewoon van, je kan mensen alles vertellen over de zee. 14 soorten haaien, ik noem maar wat. Je kan ook over het milieu praten, al het plastic wat erin zit. En ik zei het in mijn speech net, het is het grootste natuurgebied van Europa. We beseffen ons dat niet. Maar het ligt hier voor de kust, zomaar, voor niks, gratis.
0: De prijs voor het beste kustinitiatief zou eigenlijk worden uitgereikt door minister Boekholt O'Sullivan. Maar de minister was helaas verhinderd. Het team van de strandrups nam de beloning nu in ontvangst van Esther Rommel, gedeputeerde uit de provincie Noord-Holland.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
8: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
7: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
9: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
7: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in onze regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd?
14: RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Goedemiddag,

0: Boulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuws Boulevard met vandaag in de uitzending. Blijft de historische eendenkooi in Warmond in beheer van de stichting die het terrein onderhoudt. De bruikleenovereenkomst is door de gemeente Teylingen met 10 jaar verlengd. Vertelt bollekweker Klaas Hogevorst uit Noordwijkerhout over een bijzondere proef die volgend jaar op zijn kwekerij plaatsvindt. Daarbij worden technieken gebruikt die oorspronkelijk in de ruimtevaart gebruikt worden. Ook gaan we langs bij de Nederlandse Kustdagen, die deze week werden georganiseerd in Theater de Muze in Noordwijk. Dit en nog veel meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het CBR heeft Hotel van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen. Naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark de Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Katwijk organiseert opnieuw de actie Bollebaas. Het doel van de actie is om buurten groener en kleurrijker te maken. Inwoners en organisaties kunnen een plek aanmelden die wel wat meer groen kan gebruiken. Het beste idee krijgt de titel Bollebaas 2026. Op die plek worden dan 1000 bloembollen geplant. Ook scholen kunnen dit jaar meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld een plan indienen voor meer groen rond het schoolgebouw of op het schoolplein. De school of klas met het beste idee wordt Bollebaas Junior. Aanmelden kan via de website van de gemeente.

0: De eendenkooi in Warmond blijft de komende 10 jaar in beheer van de stichting die het historisch terrein onderhoudt. De gemeente Teylingen heeft hiervoor een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met wethouder Frans Nedersticht. Maar eerst voorzitter Leonard van Zonneveld bij de ondertekening.
1: Is sinds 17, 18 jaar een stichting geworden. Daarvoor was hij nog gewoon commercieel en werden de eenden gevangen voor de bout, zoals dat heet, voor het vlees. En nu is het stichting voor het behoud van het cultureel erfgoed. Wordt gedaan met een kleine 30 vrijwilligers. En die zorgen ervoor dat het draaiende blijft en het onderhoud wordt gedaan.
2: Als we het hebben over draaiende, betekent dat het vangen van eenden?
1: Er worden inderdaad nog eenden gevangen, alleen die worden niet meer gedraaid, zoals dat heet. Vroeger draaiden ze de eenden de nek om en dan werden ze gegeten. Dat wordt helemaal niet meer gedaan. Ze worden alleen gevangen nu en geringd, zodat er nog een belang bij is waar de eenden eindigen, op waar ze zich gaan nestelen, verblijven.
2: Is dat dan de taak van al die 30 vrijwilligers?
1: Nee, de grootste taak is eigenlijk het onderhoud. Want er zit heel veel onderhoud. Het is 2 hectare met veel bomen, veel bossage, veel gras moet er gemaaid worden. Dus dat is eigenlijk de grootste taak van de vrijwilligers.
2: Ja. En waarom is dit zo'n plek om te behouden? Van wat voor werkzaamheden zijn hier allemaal?
1: Nou, ik denk als je de gemiddelde Nederlander vraagt, weet jij wat een eendenkooi is? Dan weten heel veel mensen, hebben geen idee wat een eendenkooi is. En dan moet je gaan vertellen wat het is. Dus dat is wel een stukje historie van Nederland. Nederland komen de eendenkooien eigenlijk vandaan. Die zijn een beetje Europa in gegaan vanuit Nederland. Dus het is heel belangrijk, vinden wij, dat die eendenkooien bestaan blijven.
2: Ja. Hoe voelen jullie over het nieuwe contract? 10 jaar, best een groot getal?
1: Ja, fantastisch natuurlijk dat de gemeente hierin meegaat. En ze sponsoren ons ook financieel nog een stukje. Dus we zijn heel, heel blij met de gemeente Teylingen.
2: Ja. Hoe ziet de volgende 10 jaar eruit voor de eendenkooi?
1: Zoals we de afgelopen periode hebben gedaan. Veel onderhoud en zorg ervoor dat er ook mensen hier naartoe kunnen komen. Dat is ook belangrijk. Die kunnen kijken hoe een eendenkooi werkt. Dus kijk op de site en daar kun je zien wanneer je een bezoek kan plannen.
2: Hoe komen jullie aan vrijwilligers?
1: We hebben een kleine 30 vrijwilligers en we doen het werk met die mensen. Maar het zijn meestal iets oudere mensen. Dus we kunnen echt nog heel goed vrijwilligers uit de buurt gebruiken. Dus voor de dinsdag en de zaterdag zoeken wij vrijwilligers die onderhoud willen doen of iets met de eenden willen gaan doen.
2: Ja, wethouder, we staan bij de eendenkooi. Best een bekend begrip. Kan jij een beetje uitleggen wat de eendenkooi is?
3: Het is een heel belangrijk cultuurhistorisch stuk van Teylingen. Het bestaat echt al 400 jaar. Voorheen waren er altijd bijzondere regels dat je in een paar 100 meter afstand mocht ook niks, mocht ook geen verstoring plaatsvinden. En het is niet alleen een cultuurhistorisch, maar vooral ook natuurhistorisch echt een heel belangrijk gebied. En dat zie je eigenlijk ook als je hier rondloopt. Er gebeurt van alles op het gebied van biodiversiteit. Er groeit hier van alles. Het is hier hartstikke stil. Want in het midden van de eendenkooi ligt ook een grote vijver. Nou, dat is gewoon een soort stiltegebied eigenlijk. Dus je kunt bijna wel zeggen dat het mooiste stukje Teylingen is dat we hebben.
2: En dit is een contract voor 10 jaar. Waarom nemen jullie zo'n groot getal aan? Een 10 jaar contract?
3: Nou, het vorige contract was ook 10 jaar. Ik denk dat de gemeente onderschrijft hiermee eigenlijk ook de samenwerking met de stichting, de eendenkooi. We spreken vertrouwen uit. En dat we ook zien dat hier gewoon goed werk geleverd wordt. Niet alleen door de stichting, maar ook door de vrijwilligers en de inzet die hier gepleegd wordt. Dus het is echt een blijk van waardering ook van de manier waarop hier gewerkt wordt.
2: Want hoe werkt die samenwerking?
3: Nou, zij beheren dit, hè, dus ze hebben het min of meer in een soort bruikleenconstructie zit. Het is natuurlijk een natuurgebied wat bij de gemeente Teylingen hoort. En eigenlijk is het leuker om dat aan inwoners te laten, om dat te onderhouden. En zolang dat goed gaat, en dat gaat hier heel erg goed, dan is dat natuurlijk een hartstikke mooie oplossing.
2: Hoeveel zijn jullie daarvoor kwijt in zo'n 10 jaar of in een jaar?
3: Nou, we hebben wel besloten om het bedrag dat we aan de stichting geven wat op te hogen. Het gaat over een paar duizend euro per jaar. En dat gaan we wel iets ophogen. Dat staat ook in het contract voor de komende jaren. En dat heeft te maken met natuurlijk de oplopende kosten. De afgelopen jaren is daar ook geen verhoging in toegepast. Dus dat werd eigenlijk altijd ook.

0: De bollenteelt heeft tijdens het droogseizoen veel warmte nodig. Die warmte wordt nu vaak nog opgewekt met aardgas. Maar bij bollenkwekerij Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhout wordt straks een hele andere manier getest. Bollen drogen met ijzerpoeder. Een techniek die afkomstig is uit de ruimtevaart. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat vraag ik aan eigenaar Klaas Hogevorst. Goedendag Klaas. Hoe werkt dat precies, warmte maken met ijzerpoeder?
1: Ja, Nick. Dat is een redelijk eenvoudig proces. Het is ijzer in poedervorm. En als je dat op de juiste manier verwervelt, dan kan je het verbranden. Het lijkt een beetje op melkpoeder als je dat van boven naar beneden gooit en je houdt een aansteker om, doordat je dan een vlam krijgt. Dat is met de ijzerpoeder ook.
0: Ja, want die techniek die is oorspronkelijk dus ontwikkeld voor toepassing in de ruimtevaart. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen dan? Om dat toe te passen ook bij bollen?
1: Ja, dat is samenloop van omstandigheden. Op zich zijn wij als bedrijf al een aantal jaren aan het oriënteren van hoe kunnen we nou het gasverbruik onder de acht krijgen? Nou, daar zijn we redelijk succesvol mee geweest. We drogen ook met karslucht en we hebben energiezuinige ketels geïnstalleerd. En ik denk dat de laatste 25 jaar zo'n 60% bespaard op gas en ook op elektra. Maar de laatste stap in de energietransitie om helemaal van het gas af te gaan, ja, daar liepen we eigenlijk een beetje op vast.
0: Ja,
1: omdat wij specifiek echt hoge temperaturen nodig hebben en eigenlijk de alternatieven met warmtepomp of aardwarmte allemaal met wel lage temperaturen werken. En daardoor zou je een hele dure investering moeten doen in je installaties. Ja, dus bij een bestaande bollenbedrijf is dat eigenlijk niet uit te rekenen. En ik kwam in contact met

0: duurder om mijn hand. En daar zitten allemaal natuurlijk, het zijn allemaal dure mensen die zich daarmee bezighouden. Knappe koppen, terecht. Dus daar zit wel een heel soortje spustmachine, maar de ontwikkelingskosten eromheen, die gaan, dat kost ook wel geld. Ja.
1: Want zo'n machine dan, hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, het is in principe gewoon een hele hoge toren, zeg maar een buis. En daar wordt de ijzerpoeder van bovenaf ingegooid. En op een bepaalde manier verspreidt dat hij er goed door de lucht in gaat. En dan is hij dus, wordt het aangestoken. En dat is een brandende koker waar het ijzer dus in verbrandt. Ja. En dat zakt dan daarna weer naar beneden.
1: Nou ja, deze nieuwe droogtechniek, die wordt tijdens 2 droogseizoenen getest. Wanneer is die proef voor u geslaagd?
0: De proef is geslaagd als die één op één samenwerkt met mijn bestaande installatie. Ja. En in principe gaan we ervan uit, we kunnen hem zo één op één aansluiten op mijn bestaande warmtenet. En dan moet die machine alleen dus zo gaan draaien dat als ik warmtevraag heb, dat die machine ook precies kan leveren wanneer en wat ik nodig heb in capaciteit. Maar, en dat kan een hoog capaciteit zijn, maar ook een lage capaciteit. Dus al die verschillende omstandigheden moet die goed kunnen werken. De werking van de machine is dus het ijzerpoeder wat dus beneden valt. Dat is dan geoxideerd. Dat is helemaal roestpoeder. En het mooie daarvan is dat we die, dat is een zuurstofverbinding, die kunnen we met waterstof ervan afhalen van het ijzer. En als je dat zuurstof er weer afhaalt, dan hou je dus gewoon ijzer over. En zodoende hebben we weer een nieuwe brandstof om weer opnieuw te verbranden. Dus het is eigenlijk een recirculaire brandstof zonder dat je CO2 bij je vrijkomt. Want het regenereren van het ijzerpoeder, dat doen we met juist de stroom die we veel hebben van de windparken en van de zonnecollectoren. Zodat je eigenlijk de stroom waar we nu van zeggen, daar kunnen we niks mee, dat we die wel kunnen gebruiken. En dat niet alleen dat, we kunnen hem opslaan. En op het moment naar buiten brengen als dat we hem nodig hebben.
1: Okay.
0: En dat gaan we natuurlijk verder als alleen de bollensector. Want eigenlijk is dat een soort van missende link in de energietransitie waar we ook in zitten. We hebben natuurlijk zonnepanelen waarvan we overdag natuurlijk lekker energie hebben. Maar 's nachts niet. En in de winter ook niet. Dus nu kunnen we de energie opslaan en kunnen we heel lang bewaren en op het moment gebruiken dat we dus nodig hebben.
1: Oké, helder. We zijn benieuwd naar het resultaat. Klaas Hogevorst van Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhouten. Bedankt voor de uitleg.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bewoners van het Ridderhof en de Hein-Baderstraat in Sassenheim hebben woensdag nieuwe buur- en buurtbankjes gekregen. De ontmoetingsplekken zijn mogelijk gemaakt door voormalig wethouder Reni Wietsma, die haar afscheidscadeau voor 4 bankjes in de gemeente heeft gebruikt. Het Ridderhof is gekozen vanwege de betrokkenheid van bewoners, die al tientallen jaren gezamenlijk activiteiten organiseren. Kinderen uit Lisse hebben woensdagmiddag tijdens de feestweek aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. In de speeltuin Kindervreugd zijn spelletjes georganiseerd en bij de bibliotheek hebben kinderen een puzzeltocht kunnen doen. Ook hield een poppendokter een spreekuur en is bij Fioretti met Lego gespeeld. Daarmee bood de feestweek op woensdagmiddag verschillende activiteiten speciaal voor jonge bezoekers. Een bewoner van het Prins Hendrikkanaal in Katwijk heeft bij de gemeente zijn zorgen geuit over het historische karakter van de binnenhaven. In een brief stelt de bewoner dat steeds meer schepen niet meer passen bij het beeld van de historische kade. Volgens de bewoner worden sommige schepen vooral gebruikt als woonboot of vaste ligplaats. Daardoor zou de cultuurhistorische waarde van de haven afnemen. Ook meldt hij overlast van fietsen en geparkeerde auto's. De bewoner heeft gevraagd om strengere controles op straat en uitstraling van de schepen. Daarnaast vraagt de inwoner om de rol van Stichting De Katwijker Motor, de beheerder van de binnenhaven, opnieuw te bekijken.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof: handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12, de Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern staat 13 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de weg is wel zojuist vrijgegeven. En de A20, Gouda Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint fris, met temperaturen rond de 10 graden aan de kust. In de ochtend is het droog en schijnt de zon. Er is weinig bewolking. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 21 graden en blijft het zonnig en droog. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. In de avond blijft het helder en droog. De temperatuur daalt geleidelijk tot 12 graden. We geven u ook alvast een tipje van de sluier voor de weersomstandigheden van komend weekend. Zaterdag is wat bewolkter dan vrijdag. Toch is er ook geregeld ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt in de middag van naar ongeveer 20 tot 22 graden. Plaatselijk kan er dan een beetje regen vallen. En de wind is zwak tot matig. In de avond neemt de temperatuur langzaam af. Zondag is er afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt in de middag op tot ongeveer 21 graden. Daarmee blijft het vooralsnog warmer dan normaal in eind september.

0: De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten organiseerde woensdag en donderdag de Nederlandse Kustdagen in Noordwijk. Het evenement speelde zich af rondom Theater de Muze en het reddingsstation van de KNRM. Gedurende de 2 dagen waren er verschillende kennissessies over kwesties die spelen in kustgemeenten. U hoort hierover een interview met Arend-Jan van der Vlucht. Hij is directeur van de organisatie achter het evenement, Kimo VNKG.
1: Jullie luisteraars die zullen misschien wel denken, wat gebeurt er allemaal in en rond de Muze en het KNRM-gebouw? Maar dat zijn inderdaad de Nederlandse Kustdagen. Dat is een evenement waar alle betrokken partijen, zoals gemeentes, ondernemers, overheden, kennisinstellingen bij elkaar komen en de thema's voor de toekomst en ook de huidige dingen die langs de kust allemaal spelen bespreken. Dus we geven voorlichting, deelsessies, mensen kunnen zelf inbreng leveren. We hebben ook een plein met, dat is dan een tent bij het gebouw van de KNRM. En in het gebouw van de KNRM hebben we allemaal ondernemers of ja, waterschappen die daar met een standje staan waar dat mensen ook informatie kunnen halen, zeg maar. Dus het zijn echt wat er langs de kust gebeurt, dat komt allemaal samen bij de Nederlandse Kustdagen.
0: En die thema's voor de toekomst, wat zijn die dan?
1: De belangrijkste thema's, dat is denk ik zeespiegelstijging. Dus de opwarming van de aarde, dus steeds minder rivierafvoer. Er komt steeds meer water aan de buitenkant, de zee stijgt, zeg maar. Dus verzilting, dus er komt steeds meer zoutindringing. Zeker voor hier in de Duin- en Bollenstreek, een heel belangrijk thema. Omdat de bollen natuurlijk echt zoet water hebben om te groeien. En langzaam komt het zout steeds meer naar binnen. Dat is echt een uitdaging. En sowieso, als de zeespiegel stijgt, hoe houden we Nederland veilig? Dat zijn eigenlijk wel, denk ik, de grootste uitdaging waar we met elkaar een antwoord op moeten verzinnen. We hadden vanmorgen in een plenaire sessie in de Muze ook de Delta-commissaris erbij. Dat is de Rijksadviseur, dat is iemand die dat hele programma rondom zeespiegelstijging en zoetwatervoorziening trekt. En nou, hij zei netjes, jullie kunnen allemaal nog wel gaan slapen. Maar we moeten wel heel goed nagaan denken over wat voor keuzes we nu gaan maken om over 20, 30, 40, 50 jaar gewoon voor de volgende generatie ook nog wel hier in deze badkuip. Want dat zijn we natuurlijk eigenlijk. Hè. We liggen natuurlijk veel te laag. Maar we kunnen blijven doen wat we doen.
0: Ja, en waar zijn deze kustdagen dan voor bedoeld? Is dat vooral dan voor mensen om inspiratie op te doen? Of is het ook echt om problemen op te lossen? Hoe moet ik dat een beetje zien?
1: Nou, ik denk dat dat beide is. En het laatste is een netwerk. Dus mensen komen elkaar gewoon hier tegen. We hebben natuurlijk heel veel vergaderingen. Dus vanuit gemeentes, provincie, rijk, met ondernemers. Dat is natuurlijk niet, laten we zeggen, vergaderingen zijn niet altijd gezellig. En dat is het hier wel. Dus we hebben een ongedwongen sfeer. We hebben vanavond ook nog een netwerkevent. Dus we vanavond in de Beach Club Witzand komen we ook nog bij elkaar. Met wat eten erbij. En dan zie je dat mensen elkaar echt opzoeken. En gewoon onder het genot van een hapje en drankje ook de problemen bespreken, zeg maar. Of wel met elkaar gewoon in gesprek zijn. En in vergaderingen wordt, vind ik sowieso, dat zie je in de politiek ook wel terug, we verharden, zeg maar. Hè. We krijgen allemaal standpunten. En op dagen als kustdagen, dan zie je dat iedereen wel, dat verbroedert eigenlijk. We zijn gewoon met elkaar om proberen gewoon het goede te doen. En ik denk dat wel, dat geeft ons in ieder geval een heel goed gevoel. En ik denk ook dat we dat met die kustdagen wel moeten zien te behouden. Dus je hebt vergaderingen, daar moeten besluiten genomen worden. En in de kustdagen en op een leuke manier moeten we proberen gewoon de thema's, ik wil niet zeggen lucht te houden, luchtig. Want we zijn zwaar genoeg, maar wel met elkaar gewoon op een leuke manier te bespreken. En niet allemaal in je eigen standpunt blijven hangen.
0: Tijdens de Nederlandse kustdagen werd ook een prijs uitgereikt voor het beste kustinitiatief van 2026. Straks hoort u een interview met de winnaars. Blijf luisteren dus.

0: Wie heeft het beste kustinitiatief van 2026? Een aantal genomineerden pitchten tijdens de Nederlandse kustdagen hun idee. Uiteindelijk koos het publiek een winnaar. De Noordwijkse strandrups ging er met de prijs vandoor. U hoort een interview met vrijwilliger Herman Meivogel.
1: Het is een kampioenschap, zou ik haast zeggen. Echt, ik heb met mijn club hier best een kampioenschappen meegemaakt. Maar zo voelt het ook. Hè. Je gaat de wedstrijd in, je krijgt 60 seconden om je boodschap te brengen. Nou, voor de strandrup kan ik wel 20 boodschappen bedenken die mooi zijn. Maar ik moest er 2 of 3 uithalen. En dat is kennelijk gelukt, want 35% van de stemmen, dat was heel mooi.
2: Ja. Nog even de strandrups. Ik denk dat veel mensen uit Noordwijk dat ze hem wel kennen. Maar kan je nog een keer uitleggen, wat doen jullie nou precies?
1: Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich richt op mensen die een handicap hebben. Die mensen zijn dermate gehandicapt dat ze kunnen niet overal komen. En dat is het verschil wat wij met de strandrups maken. Bij de betonnen rand van de strandafrit houdt het bijvoorbeeld voor een hele hoop mensen op, kunnen zij niet verder. En met onze strandrups laden we ze in en gaan wij 500 meter verder naar een stuk strand waar mensen uit kunnen stappen. Waar ze het zand kunnen voelen, waar ze het water in kunnen, pootje baaien en dat soort dingen. Ze staan zelfs met rolstoelen in het water om deze ervaring mee te maken. En ik kan je vertellen, zelfs mensen die behoorlijk dementeren, als je die in het water zet, dan zie je een vreselijke glimlach op hun gezicht komen. Ja. Want ze herkennen dat. En dat is zo mooi. Dat is, dat geeft ons vrijwilligers. En we zijn met een man of 40. Ja, dat geeft ons zoveel voldoening. Dat je, elke week ben ik op de strandrups te vinden.
2: Ja, precies. Inderdaad. Want jij bent een van de bestuurders. En jullie doen dat met een groep van 40 mannen, hè? Vertel je.
1: Er zijn 40 vrijwilligers. Zowel voor de strandrups, maar ook voor de waterrups. De meeste doen, een aantal doen alle twee. Ik doe alleen de strandrups, omdat mijn hart ligt toch wel bij de zee, bij het strand, bij de duinen. En ik mag ook graag mensen in groepen het een en ander vertellen. Dat gaat op de waterrups ook wel. Alleen daar is de setting is heel anders. Dan zit je op lange banken en zo. En hier sta ik voor een groep. De rollrups, dat is iets, dat is elektrisch. Dat kunnen mensen helemaal zelf doen. Dat kan je op dezelfde tijd dezelfde route maken. Maar met de strandrups is het mooie gewoon van, je kan mensen alles vertellen over de zee. 14 soorten haaien, ik noem maar wat. Je kan ook over het milieu praten, al het plastic wat erin zit. En ik zei het in mijn speech net, het is het grootste natuurgebied van Europa. We beseffen ons dat niet. Het ligt hier voor de kust, zomaar, voor niks, gratis.
0: De prijs voor het beste kustinitiatief zou eigenlijk worden uitgereikt door minister Boekholt O'Sullivan. Maar de minister was helaas verhinderd. Het team van de strandrups nam de beloning nu in ontvangst van Esther Rommel, gedeputeerde uit de provincie Noord-Holland.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
8: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
7: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
9: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
7: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
12: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Van 9 tot 10.
2: Wow. Ochtendshow.
3: Goedemorgen, Corné.
4: Goedemorgen. Oh, daar gaat hij weer. Goedemorgen. Oh, daar gaat hij weer.
5: Ja hoor, daar gaat hij weer. Voor de zoveelste keer, hè, zou ik maar zeggen.

0: voor iedereen.
1: Dat is genieten.
0: En Karin die vertelt.
1: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
0: De ochtendshow. De ochtendshow bij Bo.
2: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De ochtendshow zoals gewoonlijk elke werkdag. Behalve vandaag op vrijdag, we begonnen weer iets later. Ja. Kleine technische storing, dus, maar goed, het is allemaal opgelost en we zijn er gewoon weer. Ja, Working 9 to 5 was van Dolly Parton natuurlijk. 25 september is het vandaag en in de staat Florida wordt deze dag uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Gouverneur Gavin Newsom heeft in een wet getekend waarin staat dat die dag voortaan het leven en werk van de onlangs overleden country legende wordt gevierd. Dus nou, dat is toch wel heel leuk. Ja toch, Karin?
1: Zeker.
2: Goh, gezellig. Leuk dat je er ook weer bij bent.
1: Ja, nou, moeizame start, maar we zijn er weer.
2: Goh, alles is weer opgewonden. We hebben een moeizame start gehad. Goed, ja, Working 9 to 5, Dolly Parton. En daar begonnen we mee in ieder geval. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
2: Daar hebben we toch zin in? Gewoonlijk de verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw. Wat het weerbericht, het nieuws hebben we voor je. En natuurlijk tips om ergens naartoe te gaan. Een tipje van de sluier.
1: We gaan naar ontmoetingsplek Het Stekkie in Hillegom. We gaan naar de Dino-expeditie. We hebben psychedelische rock. Ja, dan moet ik dit wel goed zeggen. We gaan naar supportersvereniging SJC. We gaan naar het onderdak. We gaan, en we hebben nog een leuk nieuwtje uit Blik op Noordwijk-Rout.
2: Ja. Dus blijf erbij tot de klok van 10 uur, want er is een hoop te doen vandaag. Ook nieuwe muziek, ja. Gerard Joling die zwaait met zijn creditcard van staal. En daar heeft hij een nieuwe single over gemaakt. Dus creditcard van staal, Gerard Joling.

0: Ja, je doet het helemaal goed hoor. Onze simpele rode.
1: Simply Red.
0: Het was toen de opvolger van Holding Back the Years. Uit 1985. Dit kwam uit 1987. Goed voor de vierde plaats in 9 weken top 40. Wie zijn er allemaal jarig op deze 25e september? Journaliste Saskia Dekkers, werkt voor de NOS, journaal onder andere, wordt 66 vandaag. Marleen de Rooij, sinds 2025 politiek duider voor het NOS journaal, wordt 40. Suzanne Schulting, shorttrekster en langebaanschaatster, wordt 29 vandaag. Nieuwslezer Hannelore Zwitserloot. Ze begon bij 538, Sky Radio, Veronica en tegenwoordig zit ze bij Radio 10. Ze wordt 51. Actrice Heather Locklear was Sammy Joe in de serie Dynasty. En ze speelde ook nog in Melrose Place. Wordt 65 vandaag. Acteur Michael Madsen, War Games en Medalodon uit 2018. Zeg maar eigenlijk heel weinig, maar als je de foto's erbij ziet, dan weet je van, oh ja, die. 69 wordt hij. Michael Douglas, ja, The Streets of San Francisco in 72 was aan het begin van zijn carrière. Basic Instinct, wie kent het niet uit 1992. Michael Douglas wordt 81 alweer. Zucchero, ja, wie kent hem niet met Sansan en Madonna. Samen met, hoe heet hij ook alweer? Ja, even kijken, Paul Young. 87 was dat. Il Vola en Blue zong die met Ilse de Lange in 2005. Zucchero wordt 71. En tenslotte hebben wij rapper een wel een ontzettende melodiedief, moet ik zeggen. Will Smith, The Prince of Bel-Air, Man in Black en Wild Wild West zijn onder andere de grootste hits van hem. Hij wordt 58. Ja, we gaan ons in het zwart kleden voor de film Man in Black.

0: Oh ja, Sugaro en Paul Young, Sensonado Donna. Waar zouden we zijn zonder de trein? Oh nee, zonder een woman. Without a Woman, 1991, goed voor een derde plaats.
1: Bo. Agenda.
0: Karin, jij hebt agendapuntjes.
2: Ja, samen wandelen en buurtgenoten ontmoeten. Wandel gezellig mee. Je vrijwillige wandelbegeleider staat klaar om samen op pad te gaan. Er wordt in een rustig tempo gewandeld, want iedereen is welkom. Onderweg is er aandacht voor het groen en natuurlijk voor elkaar. De wandeling duurt een uur en daarna is het tijd voor een kop koffie of thee om na te praten. Vanmiddag om 14:00 vanaf ontmoetingsplek Het Stekkie, woonzorgcentrum Bloemswaard, aan de Garbialaan 3 in Hindegom. Aanmelden is niet nodig. Kinderen gaan op dino-expositie in de Bollestreek, in de bibliotheek. Hoe weten we eigenlijk hoe dinosaurussen eruit zagen, wat ze aten en waar ze leefden? Tijdens een interactieve workshop moet ik zeggen in de bibliotheek ontdekken kinderen van 4 tot 8 jaar hoe paleontologen het verleden ontrafelen. Een paleontoloog is een wetenschapper die onderzoek doet naar leven van miljoenen jaren geleden. Tijdens de workshop kruipen de kinderen zelf in de huid van een onderzoeker. Dit alles in de bibliotheek Bollestreek in Noordwijk vanmiddag vanaf 4:30. Meer weten, ga naar de site van Bo

Ja, vergeet de vinyl, daar zijn we aan toegekomen. Ja, we zijn iets later gekomen, dus we moeten haast maken, want het is alweer bijna 9:30. Ja, terug naar de 70e jaren, 1971. Toen luisterden we allemaal, althans de mannen, boven, de mannen en de vrouwen boven de 60. Dat luisterden naar Veronica vanaf het schip. En in dat, bij die zender had je natuurlijk Stan Haag met de jukebox van Stan Haag. Verzoekplatenprogramma elke dag tussen 6 en 7 uur. Tenminste op de werkdagen, laten we het zo zeggen. Dus daar zat regelmatig een nummer in van Middle of the Road. Ja, Sole Sole, daar heb ik het over. Niet Sacramento, want die kwam daarna. En Samson and Delilah in 1972. Maar deze band kwam uit Engeland. En mijn broer die had in die tijd net een bandrecorder. En die nam dit soort plaatjes ook op. Sole Sole, terug in de tijd naar de vergeten plaat. Hier is Middle of the Road.

0: De blonde zangeres Sally. Met Sole Sole, The Middle of the Road, hier bij Bo in de ochtendshow.
1: Tot straks na nieuws.
2: Van de Bollestreek.
3: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
4: Het CBR heeft Hotel van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen. Naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Katwijk organiseert opnieuw de actie Bollebaas. Het doel van de actie is om buurten groener en kleurrijker te maken. Inwoners en organisaties kunnen een plek aanmelden die wel wat meer groen kan gebruiken. Het beste idee krijgt de titel Bollebaas 2026. Op die plek worden dan 1000 bloembollen geplant. Ook scholen kunnen dit jaar meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld een plan indienen voor meer groen rond het schoolgebouw of op het schoolplein. De school of klas met het beste idee wordt Bollebaas Junior. Aanmelden kan via de website van de gemeente.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Zometeen een damesband waarbij je dus alles krijgt.
5: We zijn betrokken.
0: Maar nu eerst. Ja, wat gaat het weer doen de komende dagen? Nou, vanochtend is het nog een frisse dag begonnen. Maar de zon schijnt volop en het is onbewolkt. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. En aan het eind van de ochtend wordt het 16 tot 19 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Nog steeds veel ruimte voor de zon en drijft wat sluierbewolking over. Het blijft overal droog. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind loopt de temperatuur verder op naar zo'n 24 à 25 graden. En daarmee wordt het toch wel een lekkere nazomerdag. Morgen is het wat meer bewolkt, maar aan beide zijden van de wolkenzone komt ook de zon steeds meer door. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 tot 23 graden. Er staat een zwakke tot matige wind aan de noordelijke richting. Ja, dan wordt het wat frisser. Zondag wordt het 21 tot 25 graden, wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overdag droog en in de late avond zou er in het westen een buitje kunnen vallen. Oftewel, hier. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind die geleidelijk warme lucht begint aan te voeren. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. En lokaal kan een spatje regen tot een lichte bui vallen. De zwakke tot matige wind is zuidelijk, maar draait in de loop van de dag naar het noorden. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Nou, is dat lekker of is dat lekker?
6: Knakkers kennen de meeste muziek.
7: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
8: Bo, de ochtendshow.
9: Nee, de ochtendshow.
0: Ze braken door in 1977 met Substitute. Ik heb het over de band Cloud. You've got all of me.

0: liefdespelletjes. Love pains. Oh nee, liefdes. Geen spelletjes. Liefdespijntjes. Love pains. If I Can't Have You was een grote hit in 1978. Zat in de film Saturday Night Fever. En ze deed ook mee aan Jesus Christ Superstar in de 70e jaren. Dus, maar dat was vele malen eerder. Het is vandaag 25 september. Wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw? Nou,
1: de dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1944 vindt de bevrijding van Helmond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vandaag in 1944 eindigde het einde van de operatie Market Garden. Dit was grotendeels een mislukking voor de geallieerden. 1974, voor het eerst wordt bekend dat Freon destijds het voornaamste drijfgas in spuibussen de ozonlaag aantast. In 1980 gaat de later met een gouden kalf bekroonde film Het teken van het beest van regisseur Pieter Verhoef in première. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen rond Eijen Wijkstra, die vier politieagenten vermoorden in de jaren 20. Vandaag in 2005 gaat de World Solar Challenge van start. De wedstrijd werd door het Delftse Nuon Solar Team met een Nuna 3 gewonnen. 2016, de MAT 64, het treinstel is ook bekend als Apenkop, rijdt zijn allerlaatste ritje. Het traject is Maastricht-Utrecht, eindbestemming Spoorwegmuseum. In 2021 wint cabaretier Herman Vinkers de zilveren krulstaart voor de beste filmscenario van het jaar. Wat hij schreef voor de film De Beentjes van Sint Hildegard. Volgens mij is die film, wordt er nog wat herhaald, hè?
0: Ja,
2: misschien wel eens voorbij
0: komen. Hele leuke film.
2: Ja, en tot slot 2021. Mona Keizer is ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet Rutte 3. Het is voor het eerst in 1975 dat een bewindspersoon is ontslagen. Op 27 augustus van dit jaar maakte Keizer bekend een nieuw sociaal-conservatieve beweging te starten onder de naam Project 2029. Bij voldoende interesse wil ze daarmee een partij oprichten die meedoet bij de provinciale statenverkiezingen in maart 2027.
0: Mocht dat niet lukken, kan ze altijd een haringje eten in Volendam.
3: De ochtendshow met Corné.
0: Ja, daar komt ze vandaan. Nieuwe boyband aan het firmament genaamd Blue. You Should Know, zo heet die plaat. Hier bij Bo.

0: wat je wel moet weten is dat ze sinds 2000 al bezig zijn, hoor, die jongens. Maar ze laten ons niet, in de steek.
1: Agenda.
0: Agendapuntjes heb je nog gehad.
2: Je bent er niet helemaal in je... Omdat we later begonnen zijn, hè?
0: Ja.
2: De supportersvereniging SJC organiseert elke maand een gezellige kaartavond. Hou je van klaar voor jassen? Dan ben je van harte welkom in onze fantastische kantine. Vanavond om 19:30. Doe gezellig mee op het sportpark Lageweg in Noordwijk. The Circle Ends Where It Began, Semuta. Semuta maakt voelbaar dat psychedelische rock nog lang niet klaar is met zichzelf opnieuw uit te vinden. De vijfkoppige band maakte voorheen furore als Zuster Zonnebloem met shows op Nederlandse psychedelische rockscene. Waarna ze in 2024 een zeer succesvolle popronde tour speelden met meer dan 30 shows. Waaronder het prestigieuze eindfeest in de Melkweg. De vijf zijn feilloos op elkaar ingespeeld, waardoor iedere noot met passie en chemie van het podium giert. Dit vanavond in het Theater Het Onderdak aan de JP Gouverneurlaan 40A in Sassenheim. En het begint om 19:15. Nou ja, de Noordwijker hout is onder ons. In september 1926 begon Van Ede senior in de Havenstraat in Noordwijker hout een bakkerij en een winkel. Daarmee werd de basis gelegd voor een jarenlange bakkerstraditie. En dit betekent dat ook dat nu, anno 2026, het 100-jarig bestaan gevierd wordt van echte bakker Van Ede. Vanwege dit heugelijk feit is op 7 oktober van 14:30 tot 16:30 een gezellige open middag voor al onze klanten. Vindt u het leuk om te komen? Vul dan het inschrijfformulier in dat in de winkel ligt. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen. 100 jaar echte bakker Van Ede. Daarmee werd de basis gelegd voor een jarenlange bakkertraditie. De eerste jaren waren echt pionierswerk, maar door hard werken en een prima kwaliteit brood, koek en gebak groeide gestaag een klantenkring. Dit werd ook bereikt door de bezorging en het rondventen van vers brood en banket. Lees meer op Blik op Noordwijkerhout Nieuws.
0: Ja, prachtig. Zeker weten. Genoeg reclame, wij gaan taart halen.
3: De omroep van de Bollenstreek.
0: Nieuwe muziek van Linda Perry. What Lies With You. In de ochtendshow.

0: Linda Perry. What Lies.
1: I saw heaven.
0: Wat zeg je?
1: In her eyes.
0: Oh. I saw heaven in her eyes. What Lies with... you, zo heet het officieel. He, zo, we zijn er doorheen.
2: Nou, voor jou is het wel tijd, ja.
0: Tijd voor het weekend. Take me home, zou ik bijna zeggen.
3: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Nu ik het er toch over heb. Armin van Buuren heeft een nieuwe plaat. En die heet Take Me Home. Dus...
2: Nou, wij zijn al thuis.
0: Ja,
2: maandag... Wens iedereen een fijn weekend. Tot maandag.
0: Dan zijn we er weer. Doei!

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op hemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het CBR heeft Hotel van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen, naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Teylingen heeft de bruikleen van de historische eendenkooi in Warmond met 10 jaar verlengd. De stichting die het terrein beheert kan daarmee het natuurbeheer, onderzoek en behoud van het erfgoed voortzetten. De functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Het vangen heeft onder meer een wetenschappelijk doel. Hiermee kan informatie worden verzameld over het trek-, nestel- en verblijfgedrag van eenden. Naast het verlengen van de bruikleen verhoogt de gemeente ook de jaarlijkse bijdrage met enkele duizenden euro's vanwege de gestegen beheerkosten. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie
8: regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het CBR heeft Hotel van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen, naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Teylingen heeft de bruikleen van de historische eendenkooi in Warmond met 10 jaar verlengd. De stichting die het terrein beheert, kan daarmee het natuurbeheer, onderzoek en behoud van het erfgoed voortzetten. De functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Het vangen heeft onder meer een wetenschappelijk doel. Hiermee kan informatie worden verzameld over het trek-, nestel- en verblijfgedrag van eenden. Naast het verlengen van de bruikleen verhoogt de gemeente ook de jaarlijkse bijdrage met enkele duizenden euro's vanwege de gestegen beheerkosten. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie.

Eerst in deze vrijdag aflevering van 12 uurtje Chic en Le Freak. Goedemiddag. Fijn dat je luistert. Het weekend staat voor de deur. Tweede plaats is van Henk Dizzel. Gezellig.

eentje van vorig jaar van deze man, Henk Dissel. Op Omroep Bouw in 12 uurtje vrijdagmiddag. Waarin we straks nog, ja, alweer, net als vorige week vrijdag, weer die twee overniers uit de Bollenstreek. Die ook vandaag weer in het Haagse bezig zijn. Dat straks. Henk Dissel en deed het pijn toen jij uit de hemel viel. Gezelligheid kent geen tijd op vrijdagmiddag. Vanuit het kloppend hart van de Bollenstreek Leeuwenloos Noordwijk en Hout. De leukste melodiekjes en de lekkerste liedjes. In het radioprogramma dat 12 uurtje heeft. Dit is Robbie van Daal.

En er ook in de uitvoering van Martin van Doren. Oud nummer, jammer, net zo niet meer gezellig met een lekkere beat eronder. Rob van Daal. Op vrijdagmiddag op Omroep Al. In het lunchprogramma 12 uurtje. In dat radioprogramma waarin we muzikaal van de hak op de tak gaan springen. Met andere woorden, de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille.

Dr. Blizzard, original Savannah Band uit lang verloren tijden en Che Che La Femme. Daarvoor hoorde je ABBA en Voulez-vous, afkomstig van het gelijknamige album. 12 uurtjes zo beneden dus iets voor die twee tuinmannen in Den Haag. Na het nieuws van 12:30. En daar gaan we langzaam maar zeker naartoe. Met de nieuwste van Robert Pater. Het is echt weer een mengelmoesje, hè, vandaag. En zo moet het ook. Het muzikale ratatouille tot 1 uur.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het CBR heeft Hotel Van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen, naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Teylingen heeft de bruikleen van de historische eendenkooi in Warmond met 10 jaar verlengd.

0: De stichting die het terrein beheert, kan daarmee het natuurbeheer, onderzoek en behoud van het erfgoed voortzetten. De functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Het vangen heeft onder meer een wetenschappelijk doel. Hiermee kan informatie worden verzameld over het trek-, nestel- en verblijfgedrag van eenden. Naast het verlengen van de bruikleen verhoogt de gemeente ook de jaarlijkse bijdrage met enkele duizenden euro's vanwege de gestegen beheerkosten. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Bij de radio.

0: Uitgevlogen tijd op deze vrijdagmiddag als eerste na 12:30. Billy Swan en I Can Help.
1: Valt hier nog wat te maaien?
0: Nou, hier niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar in het Haagse, ja zeker wel. Er valt nog genoeg te maaien. En daar zijn ze weer hoor. Karel. En Manuel. Hard ontwerkt daar bij Hans en Theresia in de tuin. Ze hadden al onkruid verwijderd. Grasmatje gemaaid. Onkruid ertussenuit. Waalsteentje verwijderd. En nu gaan ze verder afmaken. De beuken aan, noem alles maar op. En de tuinwinter klaarmaken. Maar...
1: Schoppen en lopen.
0: Grasmaaien.
1: 1, 2, 3. Schoppen en lopen.
0: Barry Badpak even geïntroduceerd. Even geholpen. Met het introduceren, zo moet ik het zeggen. Van de twee tuinmannen uit de Bollestreek. Die bezig zijn hard aan het werk in het Haagse. In de tuin van Hans en Theresia. En die mensen heten Manuel en Karel. Nou heb ik voor allebei een plaatje opgezocht. Met hun naam erin. Hoe leuk is dit? Vrijdagmiddag, Omroep van de Bollestreek. Het lijkt wel arbeidsvitamine. Dit is Corrie van Gorp. Gaat over Kareltje.

Ja, Karel. Het is nog niet echt een radiopraat, maar omdat Karel daar aan het werk is, een stukje over Karel. En die andere hovenier heet geen Karel, maar die heet Manuel. Nou, daar hebben we ook een plaatje over gevonden, over iemand die Manuel heet. Mannen, vooruit dan maar. Zojuist Karel. En nu Manuel, vaarwel. Maar je mag pas weggaan daar als het af is, hè.

Frank en Mirella. Van Manuel, de hovenier en de tuinman, druk bezig op deze vrijdagmiddag. Om die tuin daar in het Haagse helemaal winterklaar, de beuk moet toch gedaan worden. En het gras is ook al gemaaid. Beter kan er niet, mannen werken ze nog. De mannen uit de Bollenstreek, Manuel en Karel. Ah, vrijdagmiddag. Omdat hij zo lekker is, Glennis Grace.

Is dit vreselijk goed? Lennon's Race. Cause I Have Nothing. Omroep van de Bondesweek 12 uur. Sylvia, trouwens, die begon van de week spontaan te zingen. Ja, echt waar. Je gelooft het niet, maar ze deed het wel. En die zong dit nummer opeens, Cantara Pepe. Ik zei, nou lieve schat, die gaan we weer een keertje draaien op de radio. The Prestes.

0: mais oula, oula, oula, the fun.
1: Mooi, gauw houden van The Present, Cantara, Pepe, oelala, was dat het komende van de Wollenstreek. De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille, dendert maar door op vrijdagmiddag richting het weekend. En misschien ben jij wel toe aan een vrijdagmiddagborrel. Hier is de Police.

0: mijn beeldscherm had afgesloten. Dus ik heb twijfelen, wat voor album komt dit nou? Nou, het is bijna afgelopen, dus ik heb geen tijd meer om het te googelen. Komt dit ook van Zenyatta Mandata? Doet er niet zoveel toe, klinkt lekker in elk geval op deze vrijdagmiddag. The Police and Every Breath You Take. Ik refereerde net al, het is vrijdag. En misschien verlang je wel naar die vrijdagmiddagborrel. En misschien verlang je wel naar een colaatje met wat erin dan, hè? Ja, dat moet wel weer. Malibu bijvoorbeeld. Vrijdagmiddag, John Zoet. En Andy van der Leek. En het verhaal van de Malibu.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik was er wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een Malibu.

Twee muzikale vrienden. Gaan we met deze single. Prachtig, leuk, gezellig. Ik ben nog lang niet moe van de Malibu. Vrijdagmiddag. Het zit er zo goed als op. Ik ga met je afspreken maandag, even over 12. Zullen we dat doen? Ik zet hem in de agenda, jij ook? Of zet ik gewoon de radio maar weer aan? Ja, toch? Ja, je moet hem nu ook laten staan natuurlijk. Hè. Vrienden en vriendinnen van de radio, ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik dank je voor het luisteren. En heel graag tot aanstaande maandag. Ik laat je alleen met de BB&Q Band.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een fietser raakte vrijdagochtend gewond bij een botsing op de Raadhuisstraat in Noordwijk.

0: Rond 9:30 kwam de fietser hard ten val door een auto die aan het keren was. De auto sleepte de fiets enkele meters mee en de fiets kwam onder het voertuig vast te zitten. Ambulancemedewerkers brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd en het CBR doet verder onderzoek. De gemeente Teylingen voert vanaf 1 januari verblijfsbelasting in voor toeristen. Met deze belasting betalen bezoekers die in de gemeente verblijven mee aan dingen zoals wegen, groen, licht en afval. De gemeente stuurt campinghouders en andere ondernemers een brief over de regels. Arbeidsmigranten betalen deze belasting nog niet. De gemeente wil eerst alle verblijfslocaties van arbeidsmigranten in beeld krijgen. Zo wil Teylingen iedereen op dezelfde manier behandelen en goed kunnen controleren. Op de boulevard van Noordwijk komen twee openbare toiletten. Ze komen te staan bij het Vuurtorenplein en het Pallasplein. Voor de toiletten op de boulevard is nog een procedure nodig. Het is niet bekend wanneer ze worden geplaatst. Wel krijgen de toiletten een zelfreinigende functie. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 2 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeenteraad van Hillegom trekt ruim 4 ton uit voor onderzoek naar woningbouw op het Draca-terrein. De bouw van woningen is hier nog niet definitief en de gemeenteraad gaf donderdagavond groen licht om de plannen verder uit te werken. De gemeente wil weten wat er op het terrein allemaal mogelijk is en hoe een woonwijk eruit kan zien. Alle partijen steunden het voorstel, maar er waren nog wel zorgen over de kosten. Het college van Noordwijk zegt dat een gratis boom voor ieder geboren kind mogelijk is. Ouders kunnen de boom zelf aanvragen en planten op eigen terrein. De regeling kan ook gelden voor stilgeboren kinderen en kinderen die kort na de geboorte zijn overleden. De gemeente verwacht dat ongeveer 80 ouders per jaar een boom aanvragen. De gemeenteraad besluit hierover bij de programmabegroting van volgend jaar. 7 initiatieven uit Teylingen maken kans op de vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners kunnen tot en met 4 oktober stemmen voor de publieksprijs. De winnaar van die prijs krijgt €250. Stemmen kan op de website van Welzijn Teylingen en de winnaars worden op 6 november bekendgemaakt. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: auto die aan het keren was. De auto sleepte de fiets enkele meters mee en de fiets kwam onder het voertuig vast te zitten. Ambulancemedewerkers brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd en het CBR doet verder onderzoek. De gemeente Teylingen voert vanaf 1 januari verblijfsbelasting in voor toeristen. Met deze belasting betalen bezoekers die in de gemeente verblijven mee aan dingen zoals wegen, groen, licht en afval. De gemeente stuurt campinghouders en andere ondernemers een brief over de regels. Arbeidsmigranten betalen deze belasting nog niet. De gemeente wil eerst alle verblijfslocaties van arbeidsmigranten in beeld krijgen. Zo wil Teylingen iedereen op dezelfde manier behandelen en goed kunnen controleren. Op de boulevard van Noordwijk komen twee openbare toiletten. Ze komen te staan bij het Vuurtorenplein en het Pallasplein. Voor de toiletten op de boulevard is nog een procedure nodig. Het is niet bekend wanneer ze worden geplaatst. Wel krijgen de toiletten een zelfreinigende functie. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4... Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
10: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
11: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
12: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
15: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
16: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
17: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
18: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
19: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
19: Met muziek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeenteraad van Hillegom trekt ruim 4 ton uit voor onderzoek naar woningbouw op het Draca-terrein. De bouw van woningen is hier nog niet definitief en de gemeenteraad gaf donderdagavond groen licht om de plannen verder uit te werken. De gemeente wil weten wat er op het terrein allemaal mogelijk is en hoe een woonwijk eruit kan zien. Alle partijen steunden het voorstel, maar er waren nog wel zorgen over de kosten. Het college van Noordwijk zegt dat een gratis boom voor ieder geboren kind mogelijk is. Ouders kunnen de boom zelf aanvragen en planten op eigen terrein. De regeling kan ook gelden voor stilgeboren kinderen en kinderen die kort na de geboorte zijn overleden. De gemeente verwacht dat ongeveer 80 ouders per jaar een boom aanvragen. De gemeenteraad besluit hierover bij de programmabegroting van volgend jaar. 7 initiatieven uit Teylingen maken kans op de vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners kunnen tot en met 4 oktober stemmen voor de publieksprijs. De winnaar van die prijs krijgt €250. Stemmen kan op de website van Welzijn Teylingen en de winnaars worden op 6 november bekendgemaakt. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A4 is het bijzonder druk van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. De andere kant op ook een half uur vertraging. Op de A20 Gouden Hoek van Holland, daar sta je tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein in beide richtingen 20 minuten in de file. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, bij Capelle aan de IJssel een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 20 minuten. Het is ook weer druk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer file en een half uur tijdverlies. Verder lange files op de A16 Rotterdam-Breda. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een fietser raakte vrijdagochtend gewond bij een botsing op de Raadhuisstraat in Noordwijk. Rond 9:30 kwam de fietser hard ten val door een auto die aan het keren was. De auto sleepte de fiets enkele meters mee en de fiets kwam onder het voertuig vast te zitten. Ambulancemedewerkers brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd en het CBR doet verder onderzoek. De gemeente Teylingen voert vanaf 1 januari verblijfsbelasting in voor toeristen. Met deze belasting betalen bezoekers die in de gemeente verblijven mee aan dingen zoals wegen, groen, licht en afval. De gemeente stuurt campinghouders en andere ondernemers een brief over de regels. Arbeidsmigranten betalen deze belasting nog niet. De gemeente wil eerst alle verblijfslocaties van arbeidsmigranten in beeld krijgen. Zo wil Teylingen iedereen op dezelfde manier behandelen en goed kunnen controleren. Op de boulevard van Noordwijk komen twee openbare toiletten. Ze komen te staan bij het Vuurtorenplein en het Pallasplein. Voor de toiletten op de boulevard is nog een procedure nodig. Het is niet bekend wanneer ze worden geplaatst. Wel krijgen de toiletten een zelfreinigende functie. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 130 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden zelfs 3 kwartier vertraging. De A16 die is ook weer behoorlijk druk, zowel op de hoofd- als de parallelbaan richting het zuiden, ongeveer 30 minuten oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven 1 kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder, 35 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A20 Gouda-Hoek van Holland, bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf, welzijnteilingen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Zo, even de microfoon recht zetten. De vorige gebruiker van de studio, die had de microfoon een beetje scheef gezet. En aangezien ik nogal een Pietje precies ben, hij moet gewoon recht zitten. Ik wens u een hele goede dag. Een hele goede avond alweer op deze vrijdagavond. Of de maandagavond herhaling natuurlijk. U bent weer bij de Bo Boomers. Op onze lokale omroep Bo uiteraard. En u weet het, in de Bo Boomers kunt u luisteren naar muziek uit de hitparades van de jaren 60. En verder naar regionale nieuwtjes uit de regionale dagbladen. Eveneens van 60 jaar geleden. En we hebben een overzicht van de top 10, ook alweer van 60 jaar geleden. Mijn naam is Piet van der Voren, welkom bij deze Bo Boomers. En hier is de allereerste plaat, hier is Tommy Rowe.

0: Op het randje stond hij in de top 40 van precies 60 jaar geleden. Tommy Rowe en het nummer Sweet Pea. Ik dacht eigenlijk vroeger altijd dat hij Sweet Pea zong, maar het is Sweet Pea. Dat moet je ook maar weten, maar dat zie je pas wanneer het uitgeschreven staat in het Engels. Tommy Rowe dus, ja. En op 40 kwam hij binnen in de Veronica top 40 op 17 september 1966.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voort.
0: En we gaan weer een tweede plaat draaien en die heet Back Home. En dan moet ik zelf altijd meteen denken aan de Golden Earring. Maar die plaat komt pas uit 1970, het nummer Back Home van de Golden Earring. En deze heet ook Back Home, maar is van ook een Nederlandse groep. Namelijk QB and the Blizzards, waarmee ze binnenkwamen op een 39e plaats in de top 40. Nu we het toch even over de Golden Earring hebben. Vorige week heb ik het nummer Daddy Buy Me a Girl van de Golden Earrings met een S nog gedraaid. En die stijgt overigens 60 jaar geleden van 39 naar 37 in de top 40. Maar dat terzijde. En toen heb ik genoemd van ja, dat was toen Barry Hayden er helemaal nog niet bij was. En toen heb ik gezegd van George Kooijmans, Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want César Zuiderwijk kwam ook veel later pas als drummer bij de Golden Earring. En volgens mij was Jaap Egermond bij het nummer Daddy Buy Me a Girl de drummer van de Golden Earrings. De zanger was in ieder geval Frans Krassenburg, dan weten we dat ook weer. Ik had het over QB and the Blizzards, nieuw binnen op 39 met het nummer Back Home.

0: de groeten uit Grollo hebben, hoor. Chewy and the Blizzard zijn dat. En ze kwamen binnen op een 39e plaats 60 jaar geleden. Niet een van de bekendste nummers van de band, moet ik eerlijk zeggen. Maar we draaiden hem toch uiteraard omdat hij nieuw is in de top 40. En het nummer Back Home. Natuurlijk nog met Eelco Gelling en volgens mij zat Herman Brood er toen ook nog bij. In ieder geval de groeten uit Grollo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Dat is Atlantic Soul van Wilson Pickett. En een nummer Land of a Thousand Dances. En dat lijkt wel alsof die plaat een beetje overgemoduleerd is, zoals dat zo mooi heet. Tenminste, misschien luister ik te kritisch. Ik had het nooit eerder gehoord, maar in de database van Bowie, ja, daar klinkt hij toch een beetje overgemoduleerd. Maar ik zal u niet lastigvallen met technische dingen. We gaan eens even luisteren naar oud nieuws.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is een berichtje uit de regionale dagblad, het Leidsdagblad van 23 september 1966. En er staat heel groot als kop boven: Kantwijker door kogel getroffen. Ik ga het eventjes voorlezen. De krant die meldt het volgende. Een 18-jarige inwoner van Katwijk is gistermiddag omstreeks 5:30 in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door nog onbekende oorzaak door een kogel uit een Lobbertbux in zijn hoofd getroffen. Het slachtoffer is onmiddellijk naar het academisch ziekenhuis in Leiden vervoerd en zijn toestand is zorgwekkend. Met nog verscheidene andere inwoners van Katwijk, onder wie zijn vader, had de jongeman wortelen gerooid op een stuk land achter de kwekerij De Ruiter en Zon. Toen het karwei klaar was, ging de groep op weg naar de auto om naar huis terug te keren. Op dit moment werd het schot gelost. De 18-jarige Katwijker viel neer en hij bleek in het hoofd te zijn getroffen. De politie in Noordwijkerhout is direct met een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval begonnen, maar zij vermoedt dat er geen opzet in het spel is. De dader is nog niet bekend, maar de politie schijnt reeds een spoor in handen te hebben dat tot een mogelijke aanhouding zal kunnen voeren. Dat is een bericht uit het regionale dagblad, het Leidsdagblad van 23 september 1966. En dat ging dus over een Katwijker die in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door een kogel in het hoofd werd getroffen. We gaan weer terug naar de muziek. En hier is er eentje van Roy Orbison. Too Soon to Know.

0: Hoor jongens, op 36 kwam die binnen, 60 jaar geleden in de Nederlandse top 40 met dit nummer Too Soon to Know. En ik moet inderdaad zeggen dat dit is niet een van zijn bekendste, maar hij heeft toch de top 40 gehaald, zoals we net hoorden. We hadden net een berichtje, een droevig berichtje uit Noordwijkerhout. En hier is het vervolg.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want het Leidse Dagblad weet een dag later te melden, dat is 24 september 1966... dat de Katwijker, die door een kogel in het hoofd werd getroffen in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout, is overleden. In het Academisch Ziekenhuis in Leiden is gistermiddag overleden de bijna 19-jarige Jacob van Duin uit Katwijk aan Zee, die donderdag in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout door een kogel uit een Flobbert Lambux in zijn hoofd was getroffen. Flobbert of Flobbert, ik weet niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. De man die het schot gelost heeft, blijkt een 30-jarige loonploeger uit Lisse te zijn. Hij was op rattenjacht toen het ongeluk gebeurde. En de loonploeger heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Nou, dat was een droevig berichtje uit het Leidse Dagblad van 24 september 1966. En dat ging dus over de Katwijker, die eerder door een kogel in het hoofd werd getroffen. En die bleek na dat geweerschot te zijn overleden nadat hij was overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Dit zijn de Bo Boomers en hier is een oudje uit 1966. Hier is Bob Dylan en Just Like a Woman. MUZIEK

Bob Dylan en Just Like a Woman. En dat staat ook op zijn LP Blonde on Blonde. Waarop trouwens nog meer bekende nummers van hem staan. Dit was Just Like a Woman die op 35 binnenkwam in de top 40. Precies 60 jaar geleden. Er komt een mailtje binnen. Zullen we eens kijken wat dat is. Dit is...

0: net al een van mijn favoriete platen uit de 60e jaren. Chris Farlow is dat. En Out of Time. En over Chris Farlow, daar valt het nodige te vertellen. Want hij heeft natuurlijk nogal wat solo singles gemaakt. Daar direct meer over. Maar hij heeft ook samengewerkt met bijvoorbeeld met de Rolling Stones. En op een aantal van hun platen is hij ook te horen. Misschien niet altijd als zanger, maar dan als muzikant. Trouwens, van dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Daar is in de tijd, dat waren nog geen video's, want het werd rechtstreeks uitgezonden volgens mij. Maar de Duitse televisie had toen een programma en dat heette Beat Club, als ik me niet vergis. En daar trad Chris Farlow ook een keer in op met dit nummer Out of Time. En het publiek wat daarbij was, dat wist eigenlijk niet goed hoe ze op dit nummer moesten dansen. Met als gevolg dat ze in het begin van de plaat allemaal nog stil stonden. En de floor manager die heeft heel veel moeite moeten doen om uiteindelijk het publiek toch aan het dansen te krijgen in dat programma Beat Club. Op dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Een beetje hier in de Bobommers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bobommers.
0: En na deze Chris Farlow, nu heel wat anders. Hier zijn de Sandpipers. MUZIEK

zijn de Sandpipers. Want we draaien veel Engelstalig, zoals u weet, hier in de Bouwboomers. De naam zegt het ook al een beetje. En heel enkele keer draaien we wat Nederlandstalig. Maar Spaans, nou, volgens mij hebben we dat nog niet zoveel gehad. Sandpipers met de Guantanamera. En die kwamen 60 jaar geleden binnen op een 31ste plaats in de Veronica Top 40. En u weet het, in die tijd kon u de Veronica Top 40, zo moet ik het zeggen. Elke zaterdagmiddag beluisteren tussen 2 en 4 uur via Radio Veronica op de 192 meter op de middengolf. Nou, zullen we even technisch worden of zullen we even technisch worden? We hebben nog één plaat die is binnengekomen in de Veronica Top 40 en die we gaan draaien, namelijk op nummer 30, The Motions uit Den Haag en het nummer Every Step I Take. En dat is dan de hoogste binnenkomer van de week met stip, zoals dat zo mooi heet. Hier zijn de Motions. And every step I take.

0: was de hoogste binnenkomer 60 jaar geleden. Namelijk The Motions uit Den Haag, zoals ik net al zei. En het nummer Every Step I Take. En die kwam binnen op een 30ste plaats in de hitparade. Precies 60 jaar geleden. Weet u wat? We geven een overzicht van de top 10. En de top 10, precies 60 jaar geleden. En dan hebben we het over 17 september 1966. Die top 10 in van de Veronica Top 40, die zag er als volgt uit. Op nummer 10, Twice As Much met Sitting On A Fence. Nummer 9, die Alan Price had met High Lily, High Low. Nummer 8, de twee platen, namelijk één van Will Andy en eentje van Mickey Day. En allebei Oh What A Kiss. Nummer 7, de Rolling Stones met Mother's Little Helper. Nummer 6, Karin Kent, een oude nummer 1... Dans je de hele nacht met mij. Nummer 5, The Rolling Stones en Lady Jane, samen met David Gary trouwens. Nummer 4, Los Bravos en Black is Black. Nummer 3, The Lovin' Spoonful met Summer in the City. Nummer 2, The Trucks with a Girl Like You. En net als de weken hiervoor, nummer 1, The Beatles met twee A-kanten de plaat, namelijk Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En dat betekent dat de top 4 van deze week precies hetzelfde is als de top 10 van de top 4 moet ik zeggen, van vorige week. Nou, ik ben benieuwd hoe dat volgende week eruit ziet. Misschien dat het dan weer heel erg anders is. We merken het allemaal wel.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de...
0: Nou, ik wil dus zeggen de jaren 60 inderdaad. Weet je wat, we proberen het gewoon nog een keer. Verkeerde schuif.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. En u weet het, de Bo Boomers, dat bestaat eigenlijk uit twee delen de laatste tijd. In het begin draaien we nieuwe binnenkomers in de top 40 van 60 jaar geleden. En daarna gaan we terug naar een bepaald jaar met oude muziek uit dat jaar. En dit jaar, of deze keer hebben we het nummer, even kijken hoor, nummer 63. Dus het jaar 1963. Daar gaan we platen uitdraaien nu tot het nieuws. Hier zijn Frankie Valli in de Four Seasons uit 1963, uit maart 1963 en de nummer Big Girls Don't

0: Frankie Valli en The Four Seasons en Big Girls Don't Cry. En dat komt uit 1963, zoals ik net al zei. En over Frankie Valli valt natuurlijk een heleboel te vertellen. Trouwens over The Four Seasons ook. Maar dat gaan we een andere keer in dit programma doen, want ik heb eerst wat anders te vertellen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want we hebben weer een berichtje uit de krant en dat is de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. Oh, toen was mijn oma jarig, 20 september. Dat is ook toeval. Het is een berichtje uit Warmond en de krant die schrijft het volgende. Onder voorzitterschap van de heer J. Mentink kwamen de deelnemers aan de Warmondse klantenzegelactie bijeen om de laatste hand te leggen aan een actie die uniek is in het zakenleven. De voorzitter sprak er zijn grote voldoening over uit dat de winkeliers spontaan hun volle medewerking hebben toegezegd. De bedoeling van de actie is, zo legde hij uit, de klantenbinding in Warmond zo groot mogelijk te maken. Voor iedere 50 cent die besteed wordt bij een van de aangesloten winkeliers, wordt een zogenaamde WK-zegel verstrekt, die in een zegelboekje moet worden geplakt. Wanneer een met 400 zegels volgeplakt boekje wordt ingeleverd, ontvangt de betrokkenen een bedrag van 2 gulden in contanten. Een bewijs dat deze actie niet alleen bij de winkeliers en neringdoende is aangeslagen, is wel dat de coöperatieve Raiffeisenbank heeft besloten om voor elke 10 volgeplakte zegelboekjes, waarvan het uit te keren bedrag bij haar wordt gestort, een bedrag van 4 gulden bij te storten. En de actie die werd ingeleid met een rondgang door het dorp van een boerenkapel, die op muzikale wijze de ingezetenen aanspoorde de winkeliers te steunen in hun initiatief. Dat was de klantenzegelactie zoals die stond in de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. En dat ging over de zogeheten WK-zegel. Warmonds klantenzegel betekent dat in de Warmond, waaraan de meeste Warmondse winkeliers wel deelnamen. Dit is nog steeds de Bo Boomers, muziek uit 1963.

0: Ook uit 1963 zijn dat de Rooftop Singers met het nummer Walk Right In. En daarmee behaalden zij een 21ste plaats in de tijd in de Nederlandse hitparade. Ik kijk op de klok en ik zie dat we eigenlijk nog wel een berichtje kunnen doen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is deze keer een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966. En dat gaat over de eerste steenlegging bij een bejaardencentrum in Sassenheim. Want de krant die meldt het volgende. De heer K. van Leeuwen heeft gistermiddag de eerste steen gelegd van het protestants-christelijk bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. In aanwezigheid van vele kerkelijke afgevaardigden en vertegenwoordigers van gemeentebestuur uit de omtrek sprak dominee Walvaart, wel hervormd predikant in Sassenheim en voorzitter van het bestuur van het bejaardencentrum, het openingswoord. Dominee Walvaart memoreerde het feit dat op 21 maart van dit jaar de eerste paal van het centrum was geslagen. Hij vond de eerste steenlegging belangrijker, hoewel eigenlijk hiervan geen sprake meer was, aangezien men reeds met de bouw was gestart. De voorzitter was zeer verheugd dat de plannen, waarvoor al 8 jaar geleden het initiatief waren genomen, dat zij thans worden verwezenlijkt. Hij sprak zijn dank uit daarover. En ook dat een van de eerste initiatiefnemers, de heer Van Leeuwen uit Warmond, de eerste steen wilde leggen. Met veel elan werd deze plechtigheid door de heer Van Leeuwen verricht. Daarbij bijgestaan door de opzichter, de heer De Jong. En voor deze gelegenheid had men speciaal een nieuwe troffel aangeschaft. Het bejaardencentrum, bestaande uit een hoofdgebouw en 12 bejaardenwoningen, is gesticht door de hervormde gemeenten van Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout, De Kaag en de gereformeerde kerk van Sassenheim. Dat was een berichtje over de bouw van het nieuwe protestants-christelijke bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. De naam was op het moment dat dit in de krant stond, namelijk 22 september 1966, nog niet bekend. Maar ik kan u vertellen dat dat centrum later de naam De Schutse kreeg. En dat was dus een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966.

Johnny Thunder. En ik kwam op mijn tweede plaats in 1963 met dit nummer Loop de Loop. Ik kijk op de klok. Oh, en het is alweer zover. Hier is de allerlaatste plaat alweer van de Bouwboomers. Hier is Cliff Richard.

uit de zomer van 1963. Cliff Richard en zijn Summer Holiday. De naam Summer zegt het al. Ik kijk op de klok en het zit er echt helemaal op nu. We gaan afsluiten met een instrumentaaltje. Dit waren de Bouwboemers weer. Mijn naam is Piet van der Voren. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender. Vrijdag om 6 uur. En de herhaling op maandag om 9 uur. We gaan eruit met Ekerbilk. En wat jazzy-achtig mag ik wel zeggen. Strangers on the Shore. Wel een hele bekende. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Bouwboemers.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
7: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
6: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
6: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk in de regio. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd verderop bij Noodorp. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten vanaf Zevenhuizen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht een half uur vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is het tijdverlies nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: najaarsfeesten zijn weer voorbij in Hillegom. En dus is het weer een gewone vrijdagavond. Dat betekent leven in de brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Showtime.
6: Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Een bijzonder goedenavond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Je weet het, iedere vrijdagavond weer te beluisteren vanaf 7 tot 8 uur bij Omroep Bo. Ja. En ja, ik zeg het eerlijk, in de Hillegom is inderdaad het najaarsfeest weer voorbij. Dus we hebben weer een gewone vrijdag. Dan gaan we weer met z'n allen luisteren naar Leven in de Brouwerij. Nou, fijn dat je erbij bent. We draaiden zojuist een nummer van John Anderson. Hij heet eigenlijk John Roy Anderson. Hij heeft Roy eraf gelaten en hij heeft de H van zijn John laten vallen. Ja, en hij heet dus John Anderson. Nou, waar het allemaal voor nodig is, ik weet het niet. Hij heeft een paar solo singles uitgebracht en dat is een aardige hit geworden. En daarvoor heeft hij bij de band Yes gezeten. Nou, die kennen we nog wel, hè. Die hebben ook een paar mooie hits gemaakt samen met John Anderson. Ja, wat hebben we nog meer, vrienden? We hebben natuurlijk half acht, half zacht. Dat is een mooie ballad die we rond een uur of half acht gaan draaien. En we hebben straks tegen het einde van het verhaal van het programma ook nog een vergeten vinyl. Nou, en dan gaan we straks gelijk maar starten met een hele nieuwe. En die is van San Milieu. Het nummer heet Feels. Ja, en het aardige is dat het nummer wat in de top 40 staat, is laatst op tv geweest, maar toen hebben ze het live gezongen. En dan hebben ze de gitaren laten vallen. En eigenlijk wordt dat volledig uitgevoerd met strijkorkest. Moet je horen, dat is hartstikke leuk.

mooi. Mooi. Feels like home, ja. En, ik vind het knap als je zo kunt optreden. Hè. Meestal is het met een bandje, maar dit ging helemaal live. Ja, dat was bij Eva Jinek. Ja, wat hebben we hier, vrienden? Dat hebben we van Level 42. Dat komt uit 1988. Dat heet Heavens in My Hands.

ja. Ja, Shakira en Burna Boy. Hij staat al weken nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja, ze heeft al lang geen hits gehad, maar deze staat er al 12 weken in. Ja, of 12 weken nummer 1 zelfs. Ja, kun je nagaan. En dan, ik weet niet of je B&B Vol Liefde hebt bekeken, maar daar zat een nogal flamboyante man in. En die heette Timothy. En hij is een uitbater van een frietbar op Ibiza. Voorheen was hij ook nog, had hij ook nog een uitzendbureau voor gigolo's. Ja, dat is een heel apart type. Maar hij maakt een enorme carrière switch. Want hij heeft een nummer geschreven en gemaakt. En nou zou ik hem nooit draaien, maar omdat het Timothy is, dacht ik bij mezelf, nou, die kan ik nog wel een keertje proberen. Nou, luister maar, hij heet Licky Licky.

0: 1997. Een nummer van Elton John. Ja, hij kondigde trouwens in 2018 aan dat hij ging stoppen. En dat hij nog 300 concerten zou geven. Ik weet niet of het gelukt is. Ik heb ze niet geteld. Ja. Maar bij leven heeft hij al meer dan 300 miljoen platen verkocht. Albums verkocht, moet ik zeggen. Ja. Het is ongelooflijk eigenlijk.
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half zacht? Half zacht.
0: Nou, je weet dat iedere vrijdag rond half acht draai ik een hele mooie ballad. En dit keer heb ik er eentje gevonden in de vorm van Diana Ross. Ja, zij is de queen van de ballad, zal ik maar zeggen. Ja. En ik heb een nummer uit 1992 gevonden. Hij stond 6 weken in de Nederlandse top 40. Hij heet When You Tell Me That You Love Me.

0: Tja, Diana Ross. Dat was natuurlijk de voormalige zangeres van de Supremes. En later ging ze solo en daarna heeft ze nog een paar duetjes gezongen. Onder andere met Lionel Richie en onder andere met een van de mannen van de Bee Gees.
1: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Leven in de Brouwerij. Met Peter Brouwer.

eens even winnen hoor. Het is wel een, leuk nummer, ja. Moet je eerlijk zeggen, de vorige single staat nog in de tipperate. Oh my god. En de nieuwe single is al weer uitgekomen op 11 september. En hij heet Running Away van Rondé. Ja, dat rijmt ook nog. En dan een populaire TikToker, Jason Harders, met zo'n ruim 700.000 volgers. Dat haalt toch ook niet voor mogelijk, hè? Die maakt filmpjes en dat zet dat dan op TikTok. En daar zet hij dan een nummertje onder. Ja.

En dat doet hij regelmatig. En dat doet hij dan met een nummer van Ilse de Lange. So Incredible. En het is zo incredible dat ze dat nummer opnieuw hebben uitgebracht. En hij komt uit 2008. En hij komt ook uit 2026. Daar komt hij.

Zo incredible. Nou, dat hadden we wel een mooi eind aan mogen maken, vind je niet? Hij was ineens weg. Ja, dan is het tijd voor het vergeten vinyl. En je weet dat het vergeten vinyl moet een nummer zijn uit de 60er jaren. En hij moet een beetje memorabel zijn. Nou, zo'n nummer heb ik hier. Hij komt uit 1968. En het gaat over Billy Joe Royal. Ja, het was een Amerikaanse zanger. Die op een gegeven ogenblik werd opgemerkt toen hij een demo inzong. En dat was het nummer Down by the Moonbox van zijn vriend Joe South. Ja, en daarna ging het los bij hem. Hij heeft vele platen gemaakt. Alleen in de 70er jaren nam zijn succes een beetje af. In 78 had hij dan nog wel een covertje van Under the Boardwalk. En in de jaren 80 legde hij zich toe op de country muziek. Als acteur was hij ook nog in enkele films te zien. Nou, we gaan draaien. Billy Joe Royal. En, hij komt uit 1968. Hij kwam tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. En er stond er totaal 11 weken in. Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

0: nummer, vrienden. Ik kwam uit 1981. Dat stond 2 weken nummer 2. Ja, Bucks Fizz stond ertussen. Die stond op nummer 1. Making Up Your Mind. Ja, zo kun je zien dat het niet altijd wil zoals je zelf denkt.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
0: Tja, ik zit een beetje te knoeien met de knopjes die het af en toe niet willen. Maar ja, goed. Hè. Dit kennen we nog wel, vrienden, uit 1986. Het is een nummer van The Human League. Het nummer heet Human League.

0: Mooi nummer, vrienden, van de Human League. Kwam uit 1986. We hebben nog meer nummers gemaakt. Onder andere Don't You Want Me, ook een hele goeie. The Mirror Man en The Lebanon. Ja, nou, dan gaan we de volgende keer maar eens iets mee doen, denk ik. Ik hoop dat je het leuk vond. En dat je volgende week vrijdag rond 6:00 weer luistert. En mocht je nog iets willen zeggen of willen melden, laat het me rustig weten en schrijf dan lidb@bolland-omroep.nl. Dat komt bij mij terecht, vrienden. Ja. Nou, dan zeg ik in ieder geval bedankt voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En wij zien elkaar zeker volgende week weer.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bolland-omroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7:00 is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Knoop in je zakdoek en zet het in je agenda. Dan komt het vast goed volgende week. Dit was het, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Tot slot draai ik John Farnham. Age of Reason. Fijn dat je erbij was.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
4: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
3: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
5: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
3: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

dat is niet helemaal waar, want we gaan wel zeker ergens heen. Naar een uur lang alternatieve rock op Bo Twilight Zone tot 9 uur. Ik ben Dennis van der Voort en ik heb een hele stapel nieuw werk voor je. En een paar mooie klassiekertjes voor je uitgezocht. De Nieuwe Lichting, dat is de Belgische popwedstrijd die vergelijkbaar is met onze popronde, die de komende maanden weer door het land trekt. Vorig jaar gewonnen door singer-songwriter Alice May. In de afgelopen maanden heeft ze gewerkt aan haar debuutplaat. Het plaatje moet ergens de komende weken uit gaan komen. We zijn best wel benieuwd naar, want ze heeft een superleuke single als debuut uitgebracht die het in België goed doet. En ik denk dat het hier ook wel gaat lukken.

Dit maakt die popwedstrijden nou juist zo leuk. Dit soort leuke, aanstekelijke liedjes. En soms ook mooie, rustige werkjes daartussendoor. Ga de komende maanden, als die in de buurt komt, de popronde bezoeken. Het is echt een aanrader. 7563, dat is een liedje dat Florence Road al 2 jaar live speelt. En het is nu eindelijk op single uit. En dat doet het behoorlijk goed, moet ik zeggen. De plaat gaat over jezelf verloren en verward voelen. Het nummer is ook een beetje ongrijpbaar, vandaar de titel. En goede timing met een appeltje op de cover. En het is appelpluktijd, zoals we in de regio ook overal kunnen zien. Het is een beetje fan favorite geworden en nu uit op single.

The War on Drugs is terug. Ja, nee, niet die ene, maar die andere. Die ene moet gewoon door blijven gaan. Dat probleem dat moeten we op een of andere manier toch een keer met... ik denk maar met bruut geweld weten op te lossen. Want zoals dat nu gaat in het land, het is echt verloren. 5 jaar na hun laatste album is de Amerikaanse band terug. Er komt een nieuw album aan. En ongelukkige naam voor een prachtige band, laten we het zo maar zeggen. We weten nog niet zoveel van die nieuwe plaat, behalve wel dat er een mooie nieuwe single uit is. En als je ze live kan gaan zien het komende jaar ergens, doe het. Het wordt een geweldige avond. This Who's That.

0: Ryan Haskin. En Dennis van der Voort.
1: Vandaag is het nieuwe album van Nothing But Thieves verschenen. Stray Dogs heet het album en dat is ook meteen de titel van de nieuwe single. In januari 27 komt de band voor 2 uitverkochte concerten naar Amsterdam toe, naar de Ziggo Dome. 15 en 16 januari. En we zijn zeer benieuwd. We hebben natuurlijk al wat gehoord, hè? Baby Cool, Evelyn, de andere single. En nu is Stray Dogs op single uit. Laat maar even via de messenger op onze Facebookpagina Twilight Zone Radio weten wat je ervan vindt.

Wordt een mooie avond straks in januari met Nothing But Thieves in de Ziggo. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Voor het back-to-back album van deze week gaan we terug naar 1993. Precies 33 jaar geleden namelijk deze week verscheen In Utero. Het was het derde album van Nirvana en ook de opvolger van Nevermind. De band koos voor een ruiger, minder commercieel geluid. En dat landde niet al te goed bij platenmaatschappij Geffen. Na de productie was de plaat uiteindelijk wel goed genoeg en werd ook goed ontvangen. Sommige liedjes lagen al jaren op de plank. Vandaar het ruige, schurende geluid dat we ook kennen van debuutalbum Bleach. De plaat bleek uiteindelijk het laatste album van Nirvana te zijn. Maar dat konden we toen nog niet weten. Immers, dik half jaar later in april 1994 overleed Kurt Cobain. En zo bleef het bij dit plaatwerk van de band. Ruig, schurend, stevig, beukend. Dat hoor je zometeen op Rape Me na Heart Shaped Box.

Zo. Het was bijna een schreeuw om hulp. En misschien was het dat ook wel in het voorjaar van 93... toen In Utero opgenomen werd. Bruggetje naar concertnieuws. Want Nirvana deed in die paar jaar wel goede live dingetjes. Hun beroemde optreden in Paradiso bijvoorbeeld, voordat ze doorbraken. Nou goed, we gaan naar live werk de komende periode. Volgende week Cake in Paradiso op de 29e. 2 oktober Republica in Broadtown en 3 oktober Yard Act in Tivoli Vredenburg. Blood Red Shoes, we hebben ze vorige week aan je laten horen. 17 oktober in de Tolhuistuin. Dan de Lemonheads staan 18 oktober in het Paard. Fat Dog, 30 oktober in Tivoli Vredenburg. En daar staat op 10 november Ash. Fontaines DC komen naar de Ziggo Dome op 10 november. Block Party en Interpol staan een week later de 17e in de AFAS Live. Psychedelic Porn Crumpets in de Maas Silo op 21 november. Muse op 29 en 30 november in de Ziggo. Biba Doobie 2 en 3 december in de AFAS Live. The Ratens op 18 februari in de Melkweg. De Editors op 18 februari in de Ziggo Dome. Hooverphonic op 23 april in Tivoli Vredenburg. En 26 mei staat Weezer in de AFAS Live. Volgende week maandag dan staan Afghan Whigs in Paradiso. Dat is alweer even geleden voor de band die hun hoogtepunt midden jaren 90 had. Een paar weken geleden bracht de band hun nieuwe album uit, Soft Control. En dat is natuurlijk meteen ook de reden van de nieuwe tour van Afghan Whigs. En in 1996 klonken ze zo.

Nivella heeft een voorproefje van haar debuutalbum losgelaten. Een EP waar ook de vorige single Bite Back op staat. En deze nieuwe Romance is a Dessert.

is vandaag... Nee, dat is de volgende. Cloud Surfers gaan we het over hebben. Het is een stelletje punkrockers uit Nijmegen. Op 2 oktober komt hun nieuwe plaat Alone Together uit. Het is een knipoog naar Anouk, denk ik. Want die bracht ooit het album Together Alone uit. En ze hebben een mooie nieuwe single. En die heet It's Buts and Maybes.

Het is vandaag precies 9 jaar geleden dat Tom Petty en de Heartbreakers voor het laatste keer op het podium stonden. Het was in de Hollywood Bowl in Los Angeles, California. En niemand kon op dat moment vermoeden dat het laatste optreden zou zijn. Petty overleed een week later aan een hartstilstand. Daarom vandaag Mary Jane's Last Dance.

0: dearly missed, dat mogen we wel zeggen. Tom Petty, 9 jaar alweer. Zulke goede muziek altijd gemaakt. Ik had die man toch graag eens een keer live willen zien. Maar dat is er helaas nooit van gekomen. En daarmee komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Er is de laatste weken heel veel uitgekomen. Dus het wordt echt even prop om alles in die komende uitzendingen te krijgen. Maar dat gaat lukken. En vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuwtjes. Luister naar de Twilight Zone Weekly op Spotify voor alle nieuwe muziek die in de laatste aflevering gedraaid is. Die van vandaag, die zul je morgen zo'n beetje op Spotify gaan terugvinden. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond. East East. Ze hebben een live album opgenomen in Paradiso in Amsterdam afgelopen maart. Het is vorige week uitgekomen. Er zit ook een dvd'tje bij, dus ben je daar geweest? Ga even zoeken of je jezelf herkent. Het was hun grootste show in een clubzaal ooit. En ik was erbij. Het was een geweldige avond. En dit is Your Mine.
1: Your Mine.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
6: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
5: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
7: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
5: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

on the road.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
6: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
7: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
8: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
5: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
9: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
5: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
11: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
12: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
17: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
10: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Het is vrijdagavond, even na 10. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

En die heet jullie weer van harte welkom bij deze 1266ste editie van deze Banjo Show. We hebben vanavond weer van alles wat, maar in beperkte mate. Want het hoofdgerecht vanavond is een live show van de Johnson Mountain Boys uit de jaren 80. Maar ik ga beginnen met een old-time band uit Seattle, uit de staat Washington. De Improbabilis heette ze. En ze maakten een cd, die heette ook de Improbabilis in 1998. En daarop verscheen dit nummer, wat ik vanavond voor jullie ga draaien als begin van deze Banjo Show. Going Away Baby, de Improbabilis.

0: En dat was een van de allereerste western swingbandjes die er bestond. De Light Crust Doughboys. Zij adverteerden het brood met het lichte korstje. Gebakken door Burris Mills. In Fort Worth, Texas. Waar deze band vandaan kwam. Just Once Too Often heette dit werkje, opgenomen in Dallas, Texas, op 20 juni 1937. Oké, het hoofdmenu vanavond. De Johnson Mountain Boys live at the Birchmere. De Birchmere is een restaurant in Alexandria, een voorstadje van Washington, D.C., waar ze regelmatig bluegrass hadden en hebben. Ze zijn ondertussen verhuisd, geloof ik. Maar ze bestaan nog steeds, de Birchmere. De Johnson Mountain Boys bestaan uit Dudley Cornell, gitaar, Richard Underwood, banjo, Dave McLaughlin op mandoline, Eddie Stubbs op de fiddle en Larry Robbins op de bas. En ze namen dit concert op. Op 5 april 1983 luister naar de Johnson Mountain Boys live.
1: Well, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Birchmere. I'm sure most of you know why you're here to take part in what's going to be a very, very special evening here. You know, live albums traditionally reflect an air of excitement between the group performing and the audience that's listening. And I think even more so tonight than is the norm, because this group has put a lot of excitement back into bluegrass music listening, I know for myself, because they combine a great reverence for the traditions of the music with a tremendous youthful exuberance and excitement that carries across, obviously, to you, their many fans. So let's all enjoy right now the making of this great Live at the Birchmere with the Johnson Mountain Boys. Yeah.

Thank y'all.

En dat was hem dan. De Johnson Mountain Boys Show. Opgevoerd in de Birchmere in april 1983. Ik hoop, en dat brengt ons ook naar het eind van deze uitzending. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. Dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Dan ben ik er ook weer met de volgende Banjo Show. Ik ga eruit met Cajun muziek van Austin Pitre en de Evangeline Playboys. De Lake Hope Special eindigt deze Banjo Show. Dit was hem voor deze week. Tot de volgende.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Gevonden.
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Geld nodig of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.